Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: I've got a small day tomorrow. A small day tomorrow.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israël

Elische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of

bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek

daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
2: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
3: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
1: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet? En hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
1: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
2: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
3: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
1: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

staying by myself. Cause it's easier to suffer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.

Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwe zo.
1: Bonjour, bonjour. Dat is het enige wat ik even aan het begin kan zeggen. Behalve dan de titel van de plaat van Dalida met J'attendrai. Dat was het eerste nummer van deze aflevering van 100% vinyl. Dat is een beetje een vakantieuitzending eigenlijk. Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor 100% vinyl op Voorst Veluwe Zalm en op RTV 794. We schrijven voor de agenda eventjes weg 4 september 2023. Dan hebben we dat ook weer gehad. Dat knippen we er niet uit, want dat blijft heel de week zo'n beetje staan. Maar vanwege de vakantieplannen, zeg maar, en wellicht de mensen die terugkomen uit vakantielanden, hebben vandaag een speciale aflevering vol met Franse chansons. En de eentje ervan was natuurlijk Dalida. Ja, nou, het is niet echt een chanson eigenlijk, nee. Maar een prachtige dame die ook op de hoes prijkt, inderdaad, met lang blond haar. Dalida, ze had vele hits, dit was er één van. Bekend was natuurlijk Gigi Lamoroso uit 1974. En dit was de opvolger in 1975, J'attendrai. En dat stond 4 weken maar genoteerd. Vind ik eigenlijk niet genoeg, nee. Nee, dat vind ik niet... Nee, niet in orde. 1975 was dat in ieder geval op 21 februari. 1976 kwam het in de hitparade. En ze nam het in 75 op. Een dame met eigenlijk, als je dat gaat nalezen, een heel triest leven heeft gehad. 4 huwelijken die allemaal verkeerd afliepen. Terwijl ze aan het eind zelf er eigenlijk een eind aan maakte. Dat is eigenlijk een heel naar verhaal. Want het is een wonderschone, mooie vrouw was het. Die het geluk eigenlijk niet in de liefde had. Ze maakte wel heel veel mooie muziek en films. En weet ik wel, in Frankrijk was ze zeer populair. Bij ons in Nederland heeft ze maar 4 hitjes gehad. Behalve dan met Alain Delon, met Parole. Ja, dat was ook met Dalida. Dat was ook een mooie, maar die staat helemaal niet op het lijstje. Dat is raar eigenlijk, nee. Maar als solozangeres had ze in ieder geval 4 hitjes in Nederland. In 1961 met Pépé, dat is een Duitse versie. Dan gaan we naar Les Enfants du Piré, dat is ook in 1960. Nummer 2, dat is een goede hitnotering. En dan de hele bekende die ik net opnoemde, inderdaad. Gigi Lamoroso en J'attendrai. Je luistert naar Voorst Veluwe Zalm. Het is vandaag de week van maandag de 4e. En dan kijk ik even op mijn digitale blaadje tot hoe lang die week loopt. En eigenlijk loopt die tegenwoordig een dagje langer. Want hij wordt op zaterdag wordt de uitzending van vrijdag herhaald. Maar dit is weer een weekaflevering. Dat betekent dat we dus daarmee doen tot met een 8 of 9 september. Ja, precies. Een van mijn eerste grammofoonplaatjes, dames en heren. Dan spreek ik over 1971. Ja, toen bestond die kleine burgers er al. En die kocht in een winkeltje een plaatje in die tijd, 1971. Pour un fleur. Ik dacht eerst dat het een soort koor was of meer mannen, et cetera. Maar er was gewoon meer stemmig opgenomen. Ik heb het over Michel Delpech en Pour un fleur uit 1971.

0: moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe Zoom.

Ja, wat waren die populair in die tijd eigenlijk? Michel Fugain en Le Big Bazaar. En dat heette Ringeling. Het was een plaatje met de achterkant, gaan we zo meteen opdraaien. En dat was zeer populair in die tijd. En dan heb ik het even kijken op mijn digitaal blaadje, dat even weggeklikt. Waar is mijn achtergrondkoortje gebleven? Even kijken, waar zijn we? Deze moet ik niet hebben. Ik heb nou iets aangeklikt waarvan ik denk, waar gaan we in vredesnaam mee beginnen? Deze moet ik hebben. Kijk zo, accordeonist was even weggelopen. Even kijken, we zijn met speciale Franse uitzending bezig voor de vakantieperiode, zeg maar. En we draaiden Michel Fugain en de Big Bazaar uit 1976. Ring et Ding heette dat. Ja, het is ook van zo'n verzamelalp. In die tijd had je heel veel Vive la France. Dat was een hele serie dubbelalbums. Daar kwam dit niet vandaan. Dit was van het album van Fugain zelf. Maar was ook raars populair met een hele huppelende, gezellige, vrolijke, ja, dansende, swingende groep om zich heen. Dat was die Big Bazaar. Nummer 4 heette dit nummer trouwens al. Tenminste, het album nummer 4. Kater is dat dan, hè? En die had heel veel hits, in Frankrijk althans. In Nederland alleen maar met de gingeling, wat we net draaiden. Maar het is een gezellige, vrolijke band inderdaad. Als je het allemaal ziet, zit op een bankstel allemaal. Als je de hoes ook ziet, dan zitten ze allemaal gezellig naast elkaar te zitten. En het sprong alle kanten op het podium. Dat weet ik nog wel inderdaad. En ja, ik vind dat wel mooi eigenlijk. Wat wou ik nog meer zeggen? Ook natuurlijk ook over Michel Delpech. De twee Micheltjes achter elkaar. 1971 kwam nummer 2 als hoogste positie. Ja, dat snap ik nog steeds niet helemaal. Maar net geen nummer 1. Ja, dan ben je toch niet. Maar goed, het nummer werd gecoverd door Van André Rieu tot Mieke, tot Rob de Nijs, tot iedereen. Jonathan King. De Strangers, zelfs, die hebben er Veur de Poen van gemaakt. Dus er zijn heel veel varianten geweest op de Poenhanfleur van Michel Delpech uit 1971. De Big Bazaar gaat weer verder trouwens, want die heb ik op de andere plaats spelen. Wonderlijk genoeg hadden we 2 exemplaren in de studio. Dus Ringeding hoorde je net en dan gaan we nu in de lente. Ja, Le Printemps. En hier is dan weer de volgende van Michel Delpech.

0: neige.
1: Vous permettez, monsieur. Adamo was dat natuurlijk hier bij 100% vinyl. En ja, nogmaals, we hebben alleen maar Franstalige plaatjes dit uur. Toch wel bijzonder eigenlijk dat we dat vol kunnen krijgen. Want ik was aan het zoeken in de bakken van het archief. En toen bleek dat we toch eigenlijk wel een aantal stapeltjes met Franstalige plaatjes binnen de gelederen van de omroep hebben. Het was wel grappig, want er zit ook toch wel erg veel songfestivalwerk bij. Dat is natuurlijk ook wel vaak Franse inzendingen die dan inderdaad ook wel wat scoren en ook wel soms winnen. Denk bijvoorbeeld aan Vicky Leandros met Après Toi. Dat gaan we misschien niet draaien, maar we hebben wel wat anders nog klaar liggen van het songfestival. Een nummertje of drie zit er zeker tussen nog het komende uur. Een zanger uit de jaren 70, 1975 om precies te zijn, Dave. En dat was volgens mij een Belg. Maar zong wel in het Frans. Danser maintenant. En de mensen die goed de melodie herkennen, die zeggen ja, maar dat is gewoon van Glenn Miller. Dat is de Moonlight Serenade.

Ja, een echte muziekliefhebber die de geschiedenis en pophistorie kent, die heeft dit inderdaad herkend als de Moonlight Serenade van niemand minder als het orkest van Glenn Miller. Dit kwam uit 1975. Ik zei net België, nou het was nog dichterbij. Hij kwam uit Amsterdam. Althans, daar was hij geboren onder de naam Wouter Otto Levenbach, alias Dave. En in 1965 is hij al verhuisd naar Frankrijk. En dus hij spreekt daardoor eigenlijk dat wel als moedertaal. Hij nam ook de plaat op toen hij in Frankrijk woonde. Dus toen was het eigenlijk geen Amsterdammer meer. Maar ja, als je in Amsterdam geboren bent, blijf je voor je leven lang Amsterdammer natuurlijk. Maar het accent zat er niet in ieder geval. Zoals veel Engels sprekende Amsterdammers wel hebben, had deze man dat sowieso niet. Dansé maintenant. En Dave kwam nummer 1 terecht, stond daar 3 weken genoteerd. En dan hebben wij het nogmaals over 1975. Het najaar, ja, de herfst van 1975. 8 weken genoteerd. En hij had nog veel meer hits, maar dit was wel een van zijn bekendste, zeg maar. Over muziek van de jaren 70 hebben we het veel, omdat daar veel werk op Franstalig gebied werd geproduceerd. Maar natuurlijk vooral ook bekend werd in Nederland, want dat was eigenlijk in die tijd wel bijzonder. Ik zet het orkest even wat zachter zo. Maar in de jaren 80 en 90, en eigenlijk 1988 heb ik het dan over, had je ook een groepje dat heette Pet Shop Boys. En ja, Pet Shop Boys, dat is niet Frans, hè? Nee, zeker niet, maar Eight Wonder wel. En dat album, dat heette ook Eight Wonder. Die dame zelf werd dus begeleid door de Pet Shop Boys, door onder andere Phil Harding. En het nummer heette I'm Not Scared. Maar wat schetst onze verbazing, en ik heb het ook in de radio gehoord, daar wist ik dat. Het is j'ai pas peur. Dat betekent I'm Not Scared, ik ben niet bang. En daar is gewoon de Franse versie van. Nou, die gaan we dus draaien, want die past in het programma. En dan hebben we toch een beetje jaren 80 muziek er nog bij zitten. Hier is Eight Wonder en j'ai pas peur.

0: ik kan daar heerlijk in wegdromen gewoon. Ja, dat is zo mooi. Dans les yeux d'Emilie. Ja, in de ogen van Emilie, dat betekent het. Joe Dassin uit 1978. Het zijn toch wel de Franse juweeltjes, dames en heren. Daar mogen we toch wel een beetje trots op zijn. Daar mag je toch wel zeggen van, nou, dat is wel lekker gewoon als het mooi weer is. Want mooi weer, ja, dat gaat er even bij pakken voor u. Ik heb het weerbericht voor de komende dagen. En dat ga ik oplezen ook eigenlijk, hoe het de komende week allemaal gaat worden. Tot en met vrijdag heb ik het. Zal ik het even officieel doen? Ja, laat ik officieel maar eventjes doen. Jawel, dan doen we het zo. Okay.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Tot en met vrijdag en het is zon en soms velden met hoge bewolking en zomers tot regenaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt de lucht wel wat vochtiger. Dat maakt het alleen maar nog warmer natuurlijk. We noteren voor woensdag 29 graden hoge temperatuur in Nederland. En de wind zit heel de week in het oosten, vandaar die warme wind. Het is windkracht 2 à 3, dat is niet echt heel erg veel. Dus afkoelen doet het niet. S'nachts een temperatuur van 13, 14 graden, dat scheelt dan weer wel. Dus slapen kunnen we wel. En de wind zit nogmaals in het oosten. En de kans op neerslag is maar 10%. Allemaal 70% kans op zon. En het wordt gewoon een hele mooie warme zomerse zomerweek, zeg maar. Meer weer vind je op weerplaza.nl. We gaan naar het Songfestival. En het Songfestival van 1982. Daar won een Duits meisje, Nicole, met Ambition Friede. Die zong in het Nederlands, die zong in het Duits, die zong in het Engels. Thank you, merci, danken. Maar wij hebben natuurlijk La Paix sur Terre. Dat is namelijk de Franse uitvoering van het liedje, wat nummer 1 werd op het Grand Prix Eurovision uit 1982.

Ja, en natuurlijk won ze dat Songfestival met de Duitse versie. Want dat kon toen nog inderdaad. Nicole met Ein bisschen Friede was het Duits. En dit was natuurlijk de Franstalige versie daarvan. In het Nederlands heeft ze ook liedjes gemaakt. En dat heette dan Als Bloemen huilen kunnen. Dat vond ik toch wel bijzonder. Je kon een klein beetje horen dat ze uit Duitsland kwam. Maar ze maakte wel Nederlandse plaatjes. Nicole was dat in ieder geval. En we draaiden dat hier bij 100% vernieuwd. Het is tijd, dames en heren, voor de beurs- en platenagenda. Dus dat heb ik ook voor je klaargezet. Ja, we zullen even kijken waar we ons kunnen verrijken of verlekkeren en kijken van waar moeten we zijn voor de platenbeurzen in de omgeving. Nou ja, omgeving is het niet veel deze keer, moet ik zeggen. Je zult een stukje moeten reizen, zeg maar. Want in Groningen is de eerstvolgende, ja, 7 september, platenbeurs in Groningen. Dan komt naar de platenbeurs in Groningen op de Vismarkt. Het belooft wederom een prachtige platenbeurs te worden. Je vindt dat de standhouders uit Nederland, Duitsland en België. En dan kun je 7 september ook naar Tilburg. Dat is op een donderdag. Tilburgse platenbeurs op het Pieter Vredeplein. Dat is vlakbij het station trouwens. Dat is wel makkelijk. Loopafstand van het Centraal Station. Entree is natuurlijk gratis. En ja, de terrasjes zijn daar ook nog als goed een beetje open. Ik denk het wel. Ik denk dat ze deze keer een beetje geluk hebben. Ik ken de organisator van de Tilburgse platenbeurs. Ja, die heeft heel vaak wel pech met het weer. Dat is wel sneu. Dan staat hij daar inderdaad met alle zeilen weer vast te maken met van die grote klemmen op die marktkramen. Maar de beurs zijn er niet minder om. De koopjes kunnen zeker ook vinden. Ze hebben er ook nog, zeg maar, de kwartjesbakken voor de singeltjes. Maar ook wel gewoon voor de liefhebbers die zeggen, ja, ik zoek iets speciaals. Het staat er allemaal. Tilburgse platenbeurs van 11 uur 's morgens tot 21 uur, 9 uur 's avonds. Dan dichterbij is op vrijdag 8 september de gezellige platenbeurs in Nijmegen. De gezellige platenbeurs in Nijmegen vindt plaats op het plein 44. Deze platenbeurs is te bezoeken van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En op de markt zijn allerlei platen van allerlei verschillende stijlen en verschillende tijdperken aanwezig. Daar moet je dus zijn in Nijmegen. Arnhem is nog een stukje dichterbij op zaterdag 9 september. Platenbeurs in Arnhem op het Kerkplein. Het Kerkplein in Arnhem staat een grote platenbeurs. De vinylmarkt is te bezoeken tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Op de markt zijn de platen van allerlei muziekstijlen in verschillende tijdperken te vinden. Kom dus snuffelen in Arnhem op de platenbeurs op het Kerkplein. Dan kun je zaterdag ook nog doorrijden naar Oosterhout. Die zeggen, ik ben nog niet uitgekocht. Dan kun je naar de platenbeurs De Cultuurmakerij Oosterhout. Vindt plaats op een bruisend cultuurterrein. Op deze middag zal een vintagebeurs plaatsvinden tegenover de platenbeurs. Dus je kan daar ook wellicht nog wat oude apparatuur scoren om je plaatjes af te draaien. 9 september... Dus 11 en 5 in Oosterhout. Nou, zondag kunnen we terecht in Wevershoofd. De CD en platenbeurs in Wevershoofd op de Schoof. En zondag 10 september kun je terecht in Amsterdam. De QRU vindt plaats. Amsterdam moet Engels zijn natuurlijk. Op de Spaklerweg nummer 10. Daar zat vroeger het hoofdkantoor van Vroom en Dreesman. Dat is al afgebroken. Dus daar wellicht staat er iets anders nu. Spaklerweg nummer 1D in Amsterdam Oost. Daar vindt een intieme vinylplatenbeurs met enthousiaste groep standhouders. Dan kun je nog naar Meijal, dat ligt in België, bij Den Binger. En je kan ook nog naar Emmerike, ook in België. Maar ja, dat moet je maar nalezen. Alles vind je terug op de site Let's Groove. Dus niet Let's Groove, maar letsgroove.nl. En ze hebben een hele leuke nieuwsbrief. En die heet Checkaboom. Nou, dat is toch altijd goed natuurlijk. De platenbeurs inderdaad, dat was de agenda weer. En we gaan verder met natuurlijk Franstalige muziek. Hier zijn Le Poppy.

Ze waren een sensatie destijds. Ja, volgens mij waren ze bij Willem Duis op de televisie geweest. De Le Poppy of de Poppies uit 1971. Non, non, rien, chance. En dat was eigenlijk het begin van een reeks met platen tot aan Lenny Courtois, die op een gegeven moment visite kreeg en de hele band inderdaad op het roer kreeg. Dus ze staan natuurlijk als onschuldige jongetjes op die foto allemaal en denken, ja, wat zal daarvan geworden zijn? Wat zou die nou doen? Ze hebben natuurlijk allemaal ergens een baan gekregen, of verliefd geworden, of getrouwd, of misschien dat ze er ook misschien niet zijn. Dat kan ook allemaal nog. Ja, net die 71, dat weet je tegenwoordig ook niet. Maar wij draaien hem wel nog een keer hier. Nummer 1 in Nederland, de Poppies inderdaad. Ach, dat zijn dan toch ook wel weer de Toppies, de Poppies. Ja, dat mag ik toch wel zo noemen, ja. De volgende plaat is ook wel een bijzondere. Dat is Carlos. Ja, dat was een zanger uit Frankrijk in 1977... die maakte grappige plaatjes in Frankrijk, maar hij heeft maar 1 hitje in Nederland gehad. Ja, wel gelijk een top 10 hit, dat dan weer wel. Terwijl ik het nummer destijds niet precies meer voor de geest kon halen, maar ook deze komt uit zo'n kwartjesbak. En vandaar dat we dat dan toch kunnen gaan draaien nu. Het is Danse de discotheque, Danse de bal populaire, chez vous, dansez le big bisou. Ja, dat betekent eigenlijk gewoon een kus. Een grote kus. Ja, je hebt mensen die hebben grote blij. Dit is een grote kus. Carlos inderdaad. En de hele tekst staat verder ook hier op het hoesje. Dus mensen die het willen weten, kijk gerust eventjes op internet. En zoek op Big Bisou van Big Carlos. Ja, zo moet je het eigenlijk wel noemen. Het is een heel grappig plaatje. We gaan het draaien uit 1977. Hij kwam destijds op nummer 6 terecht. We draaien hem hier. Big Bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et

0: la joue. Attention, sur la joue. Embrassez-vous. Stop.
1: Bisous.

prachtig. Inzending van Monaco uit 1971. Severin en Humain, Humambre en Un Rue. Dat is dan toch ook wel weer zo'n nummer wat je zegt van... Oh, wat hebben die Fransen toch hele mooie plaatjes gemaakt. Ja, die was Monaco. Maar oké, in ieder geval de Franstalige inzending voor Monaco. Ze won volgens mij wel in dat jaar Eurovisie Songfestival 1971. Toen het nog een Eurovisie Songfestival West was, zeg maar. West-Europees Songfestival. En tegenwoordig is het meer het Freakfestival wat mij betreft. Maar ja, ik kijk toch, want op de een of andere manier vind ik dat toch wel grappig inderdaad. Eurovisie Songfestival, Severin, dat was dat. We gaan nu terug in de tijd, maar eigenlijk slaan we van Severin naar het volgende plaatje, 20 jaar over. Patrick Bruel, ik had mijn grote lieve vriendin Mirjam nog aan de telefoon. En die zei, draai maar wat van Patrick Bruel, vind ik mooi. Ik weet ook dat Fons, die vond dit mooi. Fons is niet meer onder ons helaas. Maar dit was een van de nummers die hij fantastisch vond. Patrick Bruel, en het is live. Chassé la voix. En luister even naar het enthousiasme van het publiek. En daar gaat het om. 1992. Patrick Bruel live.

0: Dus met het NOS-journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Voor de luisteraars die net nou weer inschakelen, denken, ja, wat is dan een raar knipje nou inderdaad. Maar dat heeft ermee te maken dat ik bij het vorige uur eigenlijk was vergeten gewoon dat ding uit te zetten. Dus we zijn doorgegaan met de opname van dit programma. En ik denk, ja, weet je, laat maar lopen ook. We hebben de laatste tijd veel live uitzendingen. Ik kijk naar de klok en dan denk ik, oh, ik heb nog een paar minuten. Maar dan moet ik naar de opname kijken. Denk ik, zit er nog ver overheen. Dus vandaar dat we automatisch in het tweede uur te beland zijn bij de opname met Patrick Bruel. Dus ik ga even nog controleren of dat een beetje goed rond het nieuws eruit komt. Excuus als dat wat rommelig klinkt, dames en heren. Maar ja, ik had niet gedacht dat ik een programma met Franstalige muziek inderdaad zo snel voorbij zou kunnen laten gaan. Want we zijn wat dat betreft de eerste uur erheen gevlogen. En het tweede uur hebben we ook nog gewoon... Ik heb nog twee stapels met platen draaien waarvan ik zeg, die wil ik ook nog draaien. Deze bijvoorbeeld. Ja, Jo Lemaire en Floed. Je suis venu de dier. En dat is gewoon een heel mooi nummer. En ik denk, weet je, die gooi je gewoon achteraan. Ja.

Jean Lemaire uit 1981. En Flood, dat was de groep die daarbij zat. En dat een bijzonder plaatje uit 1981. Het was geen origineel trouwens. Nee, het origineel was van Serge Gainsbourg. En die zong dat zo namelijk. Dat is ook wel een mooi nummer eigenlijk. Ja. Waar ken je nou die Serge Gainsbourg van, zou je zeggen? Ja, van Jean Berquin. Ja, je zit helemaal van plu. Gaan we misschien nog wel draaien. Ligt op het stapeltje. Maar Jane Gainsbourg, die is er nog wel. Nee, Serge Gainsbourg is er nog wel. Nou, haal ik het allemaal door elkaar. Je zit helemaal van plu van Serge Gainsbourg en... Zemberk, hè? Ja, toch? Met haal ik het dan door elkaar? Ja. In ieder geval, die dame is overleden in ieder geval een tijdje geleden. Jammer, want die laat een hele leuke plaat achter. Maar dit origineel was eigenlijk ook helemaal niet zo slecht. Maar Fluze en Jean Lemaire, die kwamen daar ook nog aardig mee in dit plaat terecht. Want in Frankrijk deed alleen de versie van Serge net. Maar in Nederland kwam deze plaat op nummer 36 terecht. 3 weken genoteerd. En het was een oude alarmschijf. Nou, dat zegt dus ook helemaal niks. Maar nou ja, dat is dan zoals dat gaat, zeg maar. Je suis venu de dire que je me vais. Nou, dan zijn we daar ook weer doorheen. Lastig soms, die Franse titels natuurlijk. Je had in die tijd, in de jaren 70, ook nog steeds natuurlijk Tour de France. Maar Radio Tour de France met zeker Theo Komen in die tijd was natuurlijk razend populair. En dan lag je aan het strand in de zomer, had je een radiootje bij je. Tegenwoordig doen ze dat met oortjes, maar een klein radiootje bij. Had je zachtjes aanstaan. En dan kon je naar de Radio Tour de France luisteren. En die had muziek, dat was legendarisch gewoon. Ja, en daar was dit er eentje van. Want opeens kwam er een plaatje langs, dat is een soort alarmschijf voor de... Ik weet niet hoe dat meer heet eigenlijk. Ze hadden één plaat, was een soort themaplaat van de week, zeg maar. Het was meneer Shake. Ja, Shake was een meneer die zong You Know I Love You. Dat is eigenlijk Engels, maar het is ook Touché, Je T'aime. En die was mooi. Ja, dan krijg je dit. Daar kan een beetje opgewonden van geloof ik. Het is ook zo'n heerlijk nummer dit. Lekker melodieus. Een geweldige plaat die zeker past bij 100% vinyl.

0: 1976, nummer 22 in de hitparade, 6 weken genoteerd. En dat bleef langer eigenlijk in de tipparade. Het singeltje was nummer 5 in de tipparade. En top 40 kwam die nummer 22 terecht. 1 week genoteerd, de zomer van 1978. Als je nou zegt van ja, ik ken dat toch ergens van, dat nummer. Want ja, dit is natuurlijk de Franse versie van Shake, Je t'aime. Ja, natuurlijk ken je dat uit Nederlands. Ja, dan klinkt het zo namelijk.
1: Het stond vanmorgen in de krant. We gaan weer naar het strand, want het is zomer.
0: Kijk, precies, ja, want het is zomer. André van Duin dacht, hey, dat is ook een leuk liedje. Dus die van Duin die heeft daar in 1900... En dan moet ik even kijken op een andere speedliefje, want dat had ik ook gepakt. In 1984 maakte hij daar een cover van. En dat kwam ook in hitparade terecht, nummer 34, 2 weken is genoteerd. En dat was een oude alarmschijf, 1984. Ja, André van Duin met Want het is zomer gaan we niet draaien. We hebben natuurlijk het Frans gedraaid. Maar we hebben wel een klein beetje Nederlands, want we hebben een Franstalige plaat van de groep uit Limburg, Pussycat, Une chambre pour la nuit, oftewel een kamer voor één nacht.

0: Natuurlijk zitten er tikken in en kraken en piepen en zo. We hebben ook op het album hier nog wel een mooiere versie. Maar dit was het originele singeltje. Er zit zelfs een scheurtje in de hoes en dat maakt het dan origineel. L'important c'est la rose, natuurlijk, van Gilbert Bécaud. Legendarisch uit 1969. Draaiden we hier bij 100% vinyl, dames en heren. We zijn aangekomen bij een artiest die zeer groot werd in de jaren 70. Ze won in 1971 het Songfestival. Dat deed ze net eigenlijk voor twee groepen die ook heel goed waren. De New Seekers met Beck, Steel of Borough. En Mosedades met RS2. Ik spreek niet over 71, maar 73. Het waren wel jaren dat er veel goede liedjes waren. En 1, 2 en 3, dat werd ook allemaal in hitparade uitgebracht. Een dame die daarmee doorbrak met Après Toi. Ik heb het over Vicky Leandros. En zong eigenlijk in alle talen, in Duits, in Frans en waarschijnlijk in haar moedertaal Grieks. Maar ook zelfs in het Engels heel veel muziek vol. Een singeltje op de draaitafel is Hey Joe McKenzie. Gaan we niet draaien. Ik heb hem omgedraaid en dan horen we Je Suis. En dat is ook Vicky Leandros. Maar het is ook een heel bekend nummer. I Am What I Am. Het is van de Moederblues.
1: Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les...

mompelde net wat over de Moody Blues. Dat is niet waar natuurlijk. Er is een ander nummer van het album inderdaad wat ze heeft gemaakt. Je suis, kom, je suis. 1971. Ja, de Griekse zangeres heet eigenlijk Vasiliki. Vasiliki heet ze eigenlijk. En dan ga ik mijn tong breken natuurlijk. Papatasoliusiou. Het is gewoon Vikeliandros, dus dat is wat makkelijker uitspreken. En vandaar dat ze die artiestennaam aangenomen heeft natuurlijk. Ik ga het ook geen tweede keer zeggen, nee. Het is wel een prachtig nummer trouwens. Het gaat over het is een mooie tekst over de verbinding tussen twee personen. Neem me zoals ik ben, ik kan niemand anders voor je zijn. Neem me zoals ik ben en je zult er nooit spijt van krijgen. Hoe meer je voor mij opeist, des te meer afstand zal ik nemen. En hoe vrijer je mij laat, hoe dichter ik bij je zal zijn. Dat is echt wel een hele mooie tekst. Maar dan in het Frans. Dus zeg maar, ja, ik lees het op van een blaadje hoor. Ja, dus zo goed is mijn Frans dan ook weer niet. Maar ik hoorde wel een beetje dat erover ging. Ja, ja. Het is niet te geloven dit. Het is vakantietijd voor ondergetekende en dat betekent veel Franstalige muziek. We zijn aan Version Français bezig. 2 uur lang Franstalige muziek op 100% vinyl. En dat vinden we leuk. Waar ik ook nog wat leuks van vind, is een nummer wat eigenlijk heel bekend werd. Door Jules de Korte. Ja, Adieu, monsieur le professeur. Jeux après. Kan ik eigenlijk goed uitspreken, als kind nooit. Maar het is een heel lief liedje eigenlijk. Het gaat over het afscheid van een leraar. En dat is een kinderkoor, die zingt daarover inderdaad. Dus ja, en ik weet dat het een Nederlandse versie van Jules de Korte was. Meer weet ik er ook niet van uit mijn hoofd. Maar dit is wel in ieder geval het plaatje wat we toch ook nu even zo... waarschijnlijk halverwege ongeveer de 2 uur... Ja, we zijn een beetje de teller kwijt. De opnamerecord is door blijven lopen, zeg maar. Tijdens de opname van dit programma. U weet dat wij het programma van tevoren opnemen, want er bijna nergens meer telefoonplaatsenspelers in studio staan. Alles is tegenwoordig digitaal. Ja, daar ben ik. Ik spreek wel wat talen, maar digitaal vind ik dan in dit geval wat minder. Ben ik niet op tegen trouwens hoor, maar ik vind dat analoge toch wel heel erg mooi. Dus wij zitten in een studio waar alles nog analoog is. En dat heeft tot gevolg dat wij plaatjes kunnen blijven draaien voor u. Ja, 2 uur per week. En dat doen we dan op verschillende dagen. Dat doen we op maandag, woensdag, vrijdag en tegenwoordig ook op zaterdagochtend heel vroeg. En daarna beginnen alle culturele lokale programma's in Streektaal. Ja, zowel bij RTV 794 en daarna ook bij Forst Veluwe. Dan heb je mooie lusteren op zaterdag. Dat is leuk. Wat gaan wij nog draaien? Nou, wat ik zeg. Hugieux, après, zeg ik goed uit. Ik denk het wel. Adieu, monsieur le professeur.

Ja, Katrientje op de radio. Katrien Ferry met Un, deux, trois. En we zijn toe aan wat moois weer. Ja, dit was leuk, maar dit is mooi. Claude Barzotti. Het klinkt Italiaans, maar het is toch een Franstalig nummer. Hier is de Madame.

Ik vind dit ook zo'n mooi nummer. Claude Barzotti en Madame uit 1982. En het nummer was eigenlijk ouder. Hij nam het origineel op in 1975. Ook hij zelf deed helemaal niks, dat nummer. Maar in 1982 kwam hij inderdaad bij top op. En dat was in de zomer van 1983. Claude Barzotti. Ach, wat een, hij was een Belg trouwens. Was geen eens een Fransman, maar natuurlijk een Frans zingende en sprekende Belg. En die had dit nummer op de plaat gezet. En ja, dat kwam in 1983. Dus eindelijk toch in die hitparade terecht. Claude Barzotti met de Madame. Prachtig nummer. Dat wou ik nog even zeggen. Even kijken, Marie Myriam, dan hebben we het over de Grand Prix Eurovision uit 1977. Ja, zij won met dit nummer en dat is wel heel erg mooi.

En het terechte applaus was voor Marie Myriam in het Songfestival van 1977. Dat won zij met L'Oiseau et l'Enfant, oftewel de vogel en het kind. Ja, dat is wel grappig. Wat ook grappig is, dat wij de drone hebben hergeprogrammeerd, dames en heren. De drone hebben we hergeprogrammeerd en die gaat nu, daar gaat hij de lucht in. We hebben er even een Frans chipje in gedaan, een Franstalig chipje. Zodat hij inderdaad gaat zoeken naar Franse chansons. En ja, dat is een Sinatra-moment waar we normaal gesproken hebben. Moet natuurlijk op zijn Frans. Dus hebben we dat een beetje omgedraaid en een beetje gevraagd. En hij gaat toch langs die bak. Er zijn platenbakken waar toch Franse platen in zitten. Hij heeft er een gevonden. Dames en heren, jazeker. Charles Aznavour. Ja. Kijk, dit is het Franstalige Sinatra-moment.

Zo, die is wel een beetje klaar, zeg. Die zullen we dan even uit het bakje halen, want daar kan die drone ook niks aan doen. Natuurlijk. Die kijkt alleen maar naar het hoesje. Ze formidabel, een klein beetje Engels zat erin, maar vooruit. Dat was wel Charles als naar voren. En dat was natuurlijk een chance van een van de bovenste plank. Hij zei ook vorig jaar overleden, volgens mij. Dan een plaat waar we eigenlijk al een beetje op zitten te wachten. Dat is Jean Berkin. En Jan Bikini en Serge Gainsbourg. En ik heb dat plaatje gekocht omdat ik dacht, nou, dan heb ik een nieuw exemplaar. Blijkt dat daar toch een grote dikke kras in zit. Mijn naald te doen midden, zeg maar. Dat is een beetje vervelend. Je t'aime non plus. Ik ga er helemaal van stotteren. Het loopt tegen het eind van het programma. En dan gaan we dit soort muziek draaien. Ja, dan word je helemaal een beetje weeggezwoel van natuurlijk. En dat allemaal hier bij Voice Veluwe Zoom. Dames en heren, het is niet bedoeld om iets te doen. Pak gewoon een kop koffie, stroopwafeltje erbij, vergevulde koek. En dan komt het ook helemaal goed natuurlijk. Of een koude douche.

een speciale aflevering van ja, een vakantieuitzending, zeg maar. Van 100% vinyl, version français. Met Je t'aime non plus van Jean Berquin avec Serge Gainsbourg. We besluiten deze aflevering inderdaad voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En we zijn na de vakantie weer heel graag bij je terug. Je

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn

0: In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai

Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendal Home Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Deze week een mooie afwisselende infomix met menu's, muziek, activiteiten en bijzondere verhalen uit onze regio. Op 22 oktober valt het besluit, kan Rouwen en Vieren Heren ook in 2026 haar deuren weer openen. Degene die er alles van weet is Sjaak Westraat en zit nu naast me. Van Mammoetie naar Kunst, Karin Lubs en Wouter Schortinghuis nodigen u uit voor de Open Atelierdagen Noordoost-Veluwe op 3 en 4 oktober. En ook het cultureel platform EPE vraagt aandacht. Het CPE zoekt dringend een nieuw bestuur en Co. Rakhorst vertelt waarom. Verder de ondernemingschallenge van Bedrijvencontact Heerde met Martin Waldmans en een bijzonder verhaal uit EPE. Simon loopt zijn 10e marathon voor zijn vader Jan, die Parkinson heeft. Tot slot gaan we naar het Boetje in Heerde, waar Rombout en Henriette vertellen over hun woning, die uitgegroeid is tot een ontmoetingsplek voor bijbelstudie en geloofsontwikkeling en het aanbiddings-event op 2 oktober aanstaande. En natuurlijk zijn het regionaal nieuws, de tips met William Hulshoff uiteraard en het Wilfried Helsinga, die brengt het weer. Techniek in de vertrouwde handen van Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Voorst Veluwezoom. Van harte welkom.
1: Hey,
2: we zijn er. Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
3: Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.
0: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. William Hulshoff neemt ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
4: Uit de regio.
5: Aanstaande donderdag 1 oktober vindt bij de Veluwe Museum de Hagedoorn plaats vanaf 8 uur tot 10 uur 's avonds een lezing plaats. En dit wordt gedaan door Bert Jan Nijenhuis. En dat gaat over de IJssel en de Broeklanden. De zaal gaat vanaf 7:30 open. Het is liggend tussen Arnhem en Kampen, de hele grote IJssel. De derde en de grote tekendste de Rijn. Dit is bepalend geweest voor de ontwikkeling en inrichting van het lage landschap van het Noordoost-Gelderland. Het is inmiddels de IJssel bedijkt en Kampen is tegenwoordig met veel of weinig water te bereiken. En hoe kunnen we die lage waterstanden oplossen? En alle extreme situaties komen aan bod. De intree bedraagt €8. Het is een bepaald aantal plaatsen, dus aanmelden is wel verplicht en dat kan via info@hagedorenplaats.nl. En op zaterdag 3 oktober vindt er op de boerderij het Middelark aan de Arkerweg, Arkerstraat 2 in Welsum, de traditionele Welsumse sapdag plaats. Op deze dag kunnen eigen appels en peren worden geperst. En dit gebeurt door de Welsumse sapmobiel. U kunt nog appels en peren minimaal 75 kilo aanmelden om de sapdag te laten persen. Kijk daarom op www.welsumsesapmobiel.nl. En iedereen is van harte welkom tussen 10 en 4. In oktober bereikt de provincie Gelderland voor de 4e keer de Gelderse Waardenring uit aan 3 Gelderlanders, die zich inzetten om de boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen. Inwoners van Gelderland kunnen dan hun voedselheld nomineren voor een inzet voor sterke band. Een boer, een tuinder, een docent, een ondernemer, een bakker of chefkok, ze kunnen allemaal in aanmerking komen. Er zijn 3 categorieën van educatief, verbinden en innovatief. De waardenringen worden uitgereikt tijdens de feestelijke gala in de Week van Eten. En dat vindt plaats op donderdag 8 oktober. En de vrijwilligers van de wijkvereniging Burger Enk en Koppel Zwiel organiseren op dinsdag 13 oktober een samen eten. Iedereen die het gezellig vindt om samen met anderen te eten is van harte welkom. Vanaf 5 uur kunt u daar terecht. De gastvrouwen, de gasten van het huis van de Burger Enk in de Klimtuin 46 Epe. De deelname is €8,50 per persoon. En ieder wordt voorzien van een kopje koffie of thee en voor de gebruikte consumpties tijdens het eten betaalt u zelf. De bijdragen dient vooraf te worden betaald aan de vrijwilligers van de kookgroep. In bepaald met de aankoop van de ingrediënten is noodzakelijk dat je wel van tevoren aanmeldt. En de aanmelding kan tot woensdag 7 oktober middels een opgavenlijst die op het prikbord hangt van het wijkgebouw. Of voor informatie kunt u even kijken op www.koppelswoe.nl.

0: Een nummer wat toepasselijk is bij het volgende onderwerp, of niet, Sjaak Westraat?
1: Nou, zeker.
0: Ja, een nummer over het verlies van een geliefde. Ed Sheeran, zonder over. We zitten hier, want in begin 2025 is een initiatiefgroep in Heerenverstand gegaan. En ik heb de brief nog bewaard, ik ben altijd bewaarderig. Ruimte voor rouwen, dat werden we uitgenodigd vorig jaar als voorzitter van de stichting Ruimte voor Rouwen en Heerde. Om onder de vleugels van Rouwen en Vieren een groep in decembermaand van 17 tot en met 27 december een plek te creëren om te rouwen in een glazen kas midden in de samenleving, stilstaan bij verlies. Hoe kijk je terug op vorig jaar?
1: Nou ja, heel bijzonder, want wat je begint, weet je niet. Heeft het een plek, krijgt het een plek? Vinden mensen de weg? Past het bij Heerden? Dat was onze aarzeling wel een beetje. Is Heerden niet te klein voor zo'n kas? Komen mensen wel over de drempel? Nou, daar zijn we in bemoedigd, want we hebben 1000 mensen kleine 2 weken over de drempel van de kas zien komen. Dat is ongekend veel. Procentueel is het heel erg veel. Maar het gaat niet om die getallen. Maar net dat lied ook, wat jullie lieten horen. Mensen hebben te maken met verlies, met rouw om iemand die weg is, te vroeg weg is gegaan, soms niet eens gelegenheid gehad om afscheid te nemen. Of na verloop van tijd gaat niemand meer met jou het gesprek aan over die lege plek. En dan begint het pas. En ook na jaren hebben mensen behoefte om er even bij stil te staan. Vooral ook in de decembermaand. En dat is gebleken landelijk dat het een goede keuze is om in die maand ruimte te maken voor rouwen. En dat doen we dan ook dit jaar weer voor de 2e editie Rouwen en Vieren Heerden.
0: Ja, die eerste editie was inderdaad, het was nieuw voor Heerden. Maar ik ben er zelf ook een paar keer geweest. Heel veel vrijwilligers die op die plek waren. Want je kon er om een kaarsje branden, gesprek aan gaan. Je hoefde niet het gesprek aan te gaan. Maar het gebeurde wel.
1: Ja. Nee, de kas is van niemand en voor iedereen. En je hoeft daar niet hele gesprekken te voeren. Dat is ook niet de bedoeling. Maar wel dat je even gezien wordt, als het nodig is dat je even iemand iets kunt vragen of even wat kunt zeggen. En dan is het vooral de stilte van de plekken, van het moment. En de een die schrijft een naam in een boek of beschrijft een lint, hangt dat op. Of anderen die steken dat kaarsje aan of een hartje. Zo veel variaties zijn er. En
0: ja, vooral vorig jaar ook. Het was de eerste keer na corona. Ja. Er zijn al mensen die dat niet verwerkt hebben. En ja, daar nog steeds mee zitten, denk ik. Maar ja,
1: dat blijft. Er is ooit in Heerden een plan geweest van als de corona voorbij is, dan gaan we nog een moment creëren om samen te rouwen. Dat is er nooit van gekomen. Maar daarmee hebben heel veel mensen nooit echt in een bredere kring kunnen delen. Geen afscheidsviering waar mensen uit de familie, vriendenkring bij konden zijn. En dat is een wond die heelt, maar heel moeizaam. En blijkt dat de kas daar natuurlijk niet het antwoord op is, maar het is wel een pleistertje op een hele grote, pijnlijke wond.
0: Ja. Vorig jaar heeft die kas hier in het centrum naast Villa Jacoba en tussen de speciaalzaak voor volwassenen, drankzaak, zeg maar even, ja, ingestaan. De bedoeling is om dit jaar weer een kas in te richten. Hoe zijn de eerste reacties op dat jullie zeiden van dit willen we weer doen?
1: Nou, laat ik beginnen bij de vrijwilligers. Vorig jaar zijn we verrast met een zo groot aantal vrijwilligers dat we ze niet eens konden inplannen. Nou, hoe luxe kun je het hebben. En we gaan nu ook dit jaar weer met diezelfde groep verder. Er is niemand afgevallen.
0: Dat is bijzonder.
1: Heel bijzonder. Er zijn wel mensen bijgekomen.
0: Dat is
1: ook bijzonder. Maar goed, we moeten wat secuur kijken naar de aanmelding dat iedereen een kans krijgt in tweetallen. Dan hopen we weer dat het heel snel ingevuld is. En dat we ook straks weer een vrijwilligersavond hebben in november. Om iedereen die mee gaat doen te instrueren van wat moet je doen en wat moet je bijvoorbeeld niet doen. Want dat is nog belangrijker, wat je niet moet doen.
0: Nee.
1: Heel veel mensen dachten in het begin, ik moet iedereen aanspreken en ik moet verhalen vertellen. Wat alles dus niet er zijn. En dat kleine knikje of even dat tikje op iemands schouder of de herkenning, dat is al zoveel waard.
0: Ja, nee, heel bijzonder ook dat. Ja, het is de bedoeling, maar het kost ook geld. Vertel, want je noemt vrijwilligers, maar ja, hoe? Want dit jaar kost geld, vorig jaar toch ook?
1: Ja, dat is ook zo. En de eerste keer heb je natuurlijk het geluk dat je dan met iets nieuws overal kunt aankloppen. En er zijn er heel veel fondsen en clubs en kringen waar je van harte welkom bent. En die hebben ook royaal gedoneerd. Dus we zijn vorig jaar uit de kosten gesprongen. Dat was al redelijk voor die tijd duidelijk. Ook nu worden we weer heel erg bemoedigd. Eigenlijk zijn we al voor 2/3 van inkomsten voorzien. De enige kost die we maken is de kas moet gehuurd worden. Die komt uit het Westen. Dat is een bedrijf, die zet ze overal neer. En daaromheen zijn wat kosten. We hebben hier het geluk in heren dat we veel minder kosten hoeven te maken, omdat we van de Rode Beer gebruik kunnen maken. Spullen mogen lenen, weer terug kunnen brengen. Heel veel mensen hebben hier een kennis die heeft wel iets, een stoel of een melkbus. En dat is natuurlijk de charme van het dorp. Dus we hebben veel minder kosten dan mensen in de grote steden. Maar goed, we hebben wel kosten. Dus
0: dat is niet heerde, hè?
1: Ja, zeker.
0: Tenminste, ja. In alles altijd.
1: Ja, altijd. Ja. We hebben een kleine €10.000 nodig. En we gaan er helemaal vanuit dat goed gaat komen. Dus vorige week is net de crowdfunding gestart. Dus iedereen die wat wil bijdragen. Want elke euro is welkom. Het gaat niet om alleen grote bedragen, maar ook iemand die zegt, ik kan €5 missen, of ik kan €10 missen, of minder. Via de website van onze stichting kun je aan de crowdfunding meedoen. En dat is ook mooi dat het heel breed financieel gedragen wordt. Misschien nog mooier dan dat vorig jaar grote bedragen van
0: stichtingen of bedrijven.
1: Stichtingen, ja. Of de Rabo heeft toen ons fors.
0: Maar misschien wilde er een bedrijf die luistert sponsoren en die zegt van, ja.
1: Nou, dat,
0: kijk op de website dan. Ja. En hoe heet de website eigenlijk?
1: Rouwen en Vierenheren.nl.
0: Ik wou zeggen, heren moeten wel bijstaan. Ja. Dus ja. Rouwen en Vierenheren.nl.
1: Er staat ook heel veel op de achtergrond van ons project. Er staan foto's bij van vorig jaar. Dus daar kun je heel veel lezen. En als je meer wilt weten, of als je mensen nodig hebt bij wie je wilt navragen, of je wilt je aanmelden.
0: Kan ik zeggen, als mensen toch gaan zeggen,
1: kan, ja.
0: Je noemt al, ik heb een mooie nieuwe vrijwilligerskring.
1: Ja, nee, maar graag. Want er vallen altijd ook mensen uit. En altijd mensen die worden ziek, of die kunnen ineens toch niet. Dus het is heel fijn om een hele grote kring van betrokken mensen te hebben. En dan is het ook fijn dat je vanaf het eerste begin al meeloopt en de warming-up ook meemaakt. Dat maakt nog meer dat het ook jouw dingetje wordt. Hè?
0: Vorig jaar de eerste kas werd officieel geopend. Is de intentie om dat dit jaar weer te doen of wat rustiger?
1: Zeker. Nee. Nee, burgemeester Prinsen die komt weer en dat doet hij met alle liefde en betrokkenheid, heeft hij gezegd. Op dinsdag 15 december, dan wordt om 19:30 de kas officieel geopend. En dan zal die tot en met zondag 27 december open zijn. Dus al met al iets langer dan vorig jaar. En inclusief dus het hele weekend. Want we vinden het wel fijn om dan dat hele weekend ook nog van december erbij te betrekken. Want december is gewoon voor heel veel mensen een aardige maand. En vorig jaar dachten we, met kerst zal wel lastig zijn om vrijwilligers te vinden. Die feestdagen, die dagen waren het eerst ingevuld.
0: Mooi toch?
1: Ja, mensen zeggen van, ik kan van betekenis zijn. En wat mooi dat ik dan iets kan doen door er gewoon maar even te zijn, 2 uurtjes.
0: Ja. Ik hoop dat veel mensen dit initiatief gaan ondersteunen. Meer op de website van Heerde. En nog een keer.
1: Rouwenenvierenheerde.nl.
0: Rouwenenvierenheerde.nl. Daar kunt u alle informatie en eventueel een donatie in wat. De voorzitter ook zei, Sjaak Westraat, van elke euro is er één. Dus al kunt u maar €5 missen, u kunt het allemaal overmaken. En dan staat er straks weer een mooie kas. En op 22 oktober hoop ik dat het groen licht wordt. Oftewel dat de rook uit de schoorsteen komt.
1: Ja hoor.
0: Oké, hey, bedankt.
1: Jo, graag gedaan. Sorry.

0: Inmiddels de volgende gasten aangeschoven in de studio. En ik zei in het begin dat Karin Lubbs de voorzitter mee had genomen, Wouter. Maar dat is niet gebeurd. Het is toch Pauline Luiben geworden. Dus dames, hartelijk welkom in de studio. Want we gaan het hebben over de Open Atelierdagen Noordoost-Veluwe. Op 3 en 4 oktober aanstaande. Daar staan ze weer. Jij exposeert natuurlijk mee, Pauline.
1: Ja, ik doe ook mee, ja. Dit jaar ook.
0: Als nummer 17 zag ik heel snel.
1: Ja.
0: Exposeer je zelf ook?
2: Nee hoor, ik ben puur kunstliefhebber.
0: Hoe is die interesse ontstaan dan, Karin?
2: Ja, nou, eigenlijk altijd wel een beetje. Maar ik leerde Pauline kennen. En Pauline zei van, heb je niet zin om daar mee te doen in het bestuur? En nou, dan ga je erin duiken en dan word je helemaal erin gezogen. Ja, ik vond kunst altijd wel leuk, musea. Ik heb altijd wel wat met kunst gehad. Maar ja, de echte liefde is toch de laatste jaren nog opgebloeid. Ja.
0: Veel kunstbeoefenaars, kunstenaars hebben we in deze regio, hè?
2: Vind ik wel. Ja, vind ik wel.
0: Als ik naga.
2: Het leuke is, onze kunstenaars, die leveren ook, dat vind ik dus ook heel erg leuk, dat wij kwaliteit eigenlijk zo hoog in het vaandel hebben staan. Dat heeft mij ook heel erg aangesproken. Dat alle onze kunstenaars die meedoen, die worden dus geballoteerd. En dat is best wel streng.
0: Ja, de luisteraars weten dat misschien niet, tenzij ze elk jaar luisteren. Ja. Dan komt iemand kijken, hè, voordat je mee kan doen.
2: Ja, en soms lukt het ook niet. Maar er wordt dus echt naar heel veel, dat zijn ook experts die dat doen. En daardoor hebben wij eigenlijk, vind ik, best wel een heel goed niveau aan kunst. En wat wij hebben is een ongelooflijke diversiteit.
0: Ja, dat is elk jaar een diversiteit aan kunstenaars die meedoen. Het is, het is op de, daarom zei ik ook de Noordoost-Veluwe. Het is niet alleen de gemeente Epen en Heerde, maar ook in Hattem en zo wat meedoet. En ik heb hier het kaartje tot en Vaassen. Tot Wenen-Wiesel zou ik zeggen. Welsum doet mee. Dus een hele verscheidenheid van kunstenaars. Hoe verklaarden jullie het succes van die Open Atelierdagen? Want het is al jaren. Ik weet niet hoeveel lang het nou is, maar
1: het is al meer dan 30 jaar. Ik weet niet precies hoeveel jaar, maar 32 of zo is het wel. Ja, waarom is het een succes? Omdat ze gewoon iets bijzonders doen met z'n allen.
0: Ja.
1: Ik denk het. Ik denk dat mensen dat leuk vinden om zich te laten meeslepen en inspireren door wat we allemaal laten zien.
0: Waarom doe je zelf mee?
1: Waarom?
0: De eerste keer, ik weet niet hoe lang je meedoet, maar de allereerste keer heb je je aangemeld. Kun je het nog herinneren?
1: Ik was
0: de ballotagecommissie?
1: Ik was een van de oprichters van de Open Atelier.
0: Ja, ik weet het, maar
1: oh, je weet het. Oh, je zit gewoon naar de bekende weg.
0: Ja, maar die luisteraar, die weet het natuurlijk niet.
1: Nee, ik heb het van het begin af aan wel meegedaan. Maar ik doe zo nu en dan ook niet mee als ik niet genoeg nieuw werk heb. Dan denk ik, sla een jaartje over.
0: Maar wordt jouw werk dan ook nog, wat Karin net zei, ook nog?
1: Nee. Je hoeft maar één keer geballoteerd te worden. En daarna mag je altijd meedoen. Ja. Dus ook
0: dus niet elk jaar. Dus,
1: nee,
2: gelukkig niet.
0: Ik denk, nou, er komt elk jaar iemand kijken. Mij doet het altijd een incognito.
2: Zo'n mystery guest.
0: Ja, zo'n mystery guest.
2: Nee. Maar het is dan wel zo dat de bezoekers uiteindelijk ook ontzettend op prijs stellen. Dat het gewoon mooie kunst is. En toch echt kunst is wat ze zien. En wat de magie natuurlijk van zo'n open atelierdagen vergeleken met een expositie in een ruimte is. Die magie van je ziet hoe het gemaakt wordt. Dat je in een atelier bent waar je ook ziet, je staat iets wat nog niet helemaal af is. Daar staat het gereedschap, eerderwerk. En die kunstenaar, die heeft altijd iets erover te vertellen, waardoor je eigenlijk weer je horizon weer breder wordt. En waar je denkt van, goh, ja. En hoe zit dat? Plus, je kunt ook vragen stellen als niet-kunstenaar. Want voor mij was het altijd de vraag, wanneer weet je nou wanneer het af is?
0: Wanneer weet jij dat het af is?
1: Ja, ik weet het altijd precies.
0: Oké. Okay. Dus, luisteraars niet weten, wat voor kunst maak je?
1: Ik maak op dit moment digitale kunst, maar ik heb ook jaren geschilderd. Eigenlijk altijd geschilderd. En ik weet het op een gegeven moment. En dan loop ik alles nog even één keer helemaal af. Dus zeg maar elke vierkante centimeter loop ik dan nog een keer na. En dan weet ik dat ik niet verder kan dan dat. wat ik dan gemaakt heb. Dat is eigenlijk het punt.
0: Mooi, hè?
2: Ja, vind ik, ja, dat vind ik dus ook. Of dat je, ik weet ook dat ik in een ander jaar een kunstenaar vroeg, waarom heb je nou juist daar dat witte vlekje gezet? En ja, wat zo iemand dan antwoordt, dat neemt je gewoon mee in zijn belevingswereld. En dat vind ik dus elke keer weer het grote verschil met een museum of een bezoek in een galerie of weet ik wat. In die ateliers, dat ademt de kunst van deze kunstenaars. En soms dan ben je, nou, als je 3 of 4 gezien hebt, dan ben je helemaal
0: herkenbaar. Ja, dan moet je even de stoppen, want dat word je gek.
2: Nee, maar ook omdat je
0: niet allemaal kijken, nu zijn
2: omdat je eigenlijk vol bent van die inspiratie. Zo mooi. Gelukkig hebben we 2 dagen.
0: Ja, nee, maar dat klopt. Want soms dan moet je stoppen.
2: Ja,
0: anders kun je niet allemaal langs.
2: Nee, want het is ook niet consumptie. Hè? Het is meer dan alleen maar kijken en weer weggaan. Het is altijd heel erg.
0: Soms kopen we ook nog wat. Dan zal menig luisteraar ook wel doen. Is er in die jaren wel eens wat verkocht bij jou?
1: Bij de open atelier? Ja, er is zelfs wat verkocht. Het is natuurlijk nooit vetpot.
0: Nee,
1: want het is de kunst niet.
0: Nee.
1: Maar er wordt natuurlijk wel eens wat gekocht, gelukkig wel.
0: Ja.
1: Ik heb 1 keer gehad, toen gingen mijn deuren open.
0: Er
1: kwam iemand binnen en die zei, dat schilderij wil ik hebben, want dat heb ik vorig jaar gezien en het hangt er nog. Ik wil het nu meenemen.
2: Heel goed. Ja.
0: Dat bleef ook niet hangen, dus daar moest ik mee.
1: Ja.
0: Mooi om te horen. Hey, dit jaar het thema Het Oog van de Storm. Wie heeft dat gekozen?
1: Ja, dat doen we met elkaar.
2: Dan gaan we in een brainstorm. Een hele zware brainstorm is dat vaak.
1: Ja.
2: Maar we hebben het eerst in het bestuur en daarna met de kunstenaars. En die gingen er ook best wel op aan, want het kan zoveel zijn. Het oog van de storm, een kunst. Waar ben je als kunstenaar? Ben je in het oog? Of zit je er buiten waar het raast? Of nou, hoe beleef je deze tijden? En ja, dat, wij merkten dat iedereen daar op zijn eigen manier mee aan de haal ging met dat onderwerp. Ja.
0: Al die deelnemers. Van hoeveel deelnemers hebben jullie dit jaar?
1: 23.
0: 23 deelnemers die gingen aan de haal met Het stormt in de wereld. Staat in het boekje Oorlog, Klimaatverandering.
1: Ja.
0: Heel divers dus. Hoe ben jij ermee in de haal gegaan? Ga ik even zoeken, hoor.
1: Ja, bij mij was dus de toestand in de wereld toch wel echt iets wat de hele tijd een beetje door mijn hoofd ging. En ik zie nu dat mijn pagina daar niet helemaal over gaat.
0: Ik heb hier
2: een afbeelding erop had staan. Ik vond het als beschouwer, dacht ik van, nou, deze vrouw ligt echt in de stilte van de oog van de storm.
1: Ja, ja, dat klopt.
2: Er ligt zij rustig af te wachten totdat het over is.
1: Ja.
2: Zo komt het op mij over.
1: Ja,
2: en dan zie je maar weer. Iedereen.
1: Maar ik dacht eigenlijk dat het even over Trump ging.
2: Dus
1: ik heb Trump gewoon, ook Poetin, die komt ook in mijn werk terug. Een beetje bedekt, hoor. Dus het is niet overduidelijk.
0: Poetin of Trump, maar
1: Maar dus de toestand in de wereld speelde in mijn werk op dit moment wel echt een rol, ja.
0: Ja, dat is bij iedereen. Die tekst die je ernaast hebt, heb je die zelf bedacht?
1: Ja, die heb ik zelf bedacht.
0: Ga ik hem toch weer delen met de luisteraar voor we naar de volgende platen zou gaan. De tekst die ze hebben zelf bedacht, ik kent hem natuurlijk. Dus geen rust, geen ruimte. Maar wel een open oog om je te verhouden tot wat je ziet. Verdriet, vernietiging, geluk dat niet stuk kan. Laat niet los. Laat niet gaan. Waar leven om gaat, het is juist de storm waardoor je bestaat.

0: Skybird. Skybird. Een verscheidenheid aan kunstenaars die meedoen aan de Open Atelier Dagen in Noordoost-Veluwe. 3 en 4 oktober, oftewel 23 deelnemers met een verscheidenheid aan kunst. Zijn er ook nieuwe deelnemers?
1: Ja, we hebben dit jaar 3 nieuwe deelnemers.
0: Oké. Okay. Gaan we eens even belichten.
1: Nou, bijvoorbeeld Tanja van Zijtveld in Heerde. Zij maakt textielkunst, wat heel apart is.
2: Ja.
1: Heel bijzonder. Verre van... Zij komt oorspronkelijk uit het quilten, maar heeft zich helemaal doorontwikkeld en maakt nu... Ja, wonderbaarlijke textielkunst.
0: Ja, luister, zie niet, maar ik heb hier het boekje voor me. En daar staat inderdaad een wonderbaarlijke foto in. Dus, maar je moet natuurlijk het echt zien. Dus,
1: ze moet het zeker in het echt zien, ja.
0: Bijzonder.
1: Ja.
0: Nou, Tanja heeft dus die ballotagecommissie op visite gehad.
2: Ja, zeker.
1: Alle drie deze nieuwe kunstenaars hebben met succes zijn die door de ballotage gegaan.
0: Ja. Wie is de volgende?
1: De volgende is Eveline van Wijk in Epe.
0: Keramiek.
1: Keramiek, ja. Evelien heeft heel erg licht en duister. Dat is heel erg haar onderwerp. Maar zij wil keramiek maken. Waar, dat vind ik persoonlijk weer als leek weer zo leuk. Waar de bezoeker en de beschouwer eigenlijk de behoefte heeft om dat aan te raken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik wil ook altijd zo graag overal aanzitten.
0: Dus jouw kunst van Pauline had je ook al aangeraakt. Dus,
1: dat doe ik. maar met keramiek is dat natuurlijk...
0: Ja.
1: Maar dat zij dus eigenlijk zegt... dat wil ik in de bezoeker eigenlijk... in de kijker eigenlijk opwekken... dat hij het graag aan wil raken. Maar bij haar is altijd... licht en donker, licht en duister. Dat zijn heel erg haar thema's. Ja,
2: ja.
1: Ja. Dus ook, de ballotage prima doorgekomen.
0: Dan moeten we waard om daar ook te gaan kijken.
1: Zeker, zeker. En onze derde nieuwe, dat is Judith Krijkamp in Oene. En dat is nog een jonge schilderes.
0: Hey, mag ik beschrijven wat ik zie? Want ik zie even niet...
1: Nou, wat jij hier ziet is een van haar planetenwerken. Want ze heeft een hele planetenserie gemaakt. Daar heeft zij ook heel dapper, als deelnemer van het eerste jaar... heeft zij ook meteen dit jaar een kunstklas gegeven... bij organiseren in de aanloop.
0: Kunstklassen, ja.
1: De kunstklassen. En zij heeft er ook eentje gegeven. En dat was weer eens een bijzondere avond... waar de planeten zo'n beetje door de kamer zweefden. En iedere deelnemer mocht zijn eigen planeet gaan ontwerpen en maken. Maar zij maakt, dat is alleen maar een stukje uit haar werk. Zij maakt,
0: heb je deelgenomen?
1: Ik heb ook deelgenomen.
0: En heb je ook iets gemaakt?
1: Ik heb ook iets gemaakt. Ik heb wel weer gezien waarom ik nooit een kunstenaar zal worden. Maar het was gewoon heel leuk om samen te doen. En wat heel bijzonder was, iedereen deed iets volstrekt anders. En dat is dan altijd dat je dan ziet van, oh, ja, je kunt met kunst zoveel kanten uit. Ja. Maar zij maakt ook hele mooie landschapsschilderijen. Ook uit haar directe omgeving. Ze kan hele mooie, verstilde landschappen schilderen. En wij vinden ook leuk dat we ook eens een keer een jonge aanwas hebben. Heel enthousiast is zij ook. Mooi in het buitengebied van Oene. En een mooie... kan ze dat ook mooi allemaal laten zien. Dus...
0: 3 kunstenaars om in ieder geval heen te gaan. Al die kunstenaars natuurlijk. En dan hebben een paar belicht. Maar hoe komen de mensen... Kijk, ik heb hier een mooi boekje voor me. Hoe komen de mensen aan meerdere informatie? Kijk, niet iedereen heeft op de fiets internet of op die telefoon. Hoe krijgen mensen informatie?
2: Er liggen op meer dan 70 plekken op de Noordoost-Veluwe vouwbladen. En daar staat eigenlijk zijn alle kunstenaars op met adressen. Die adressen voor de vouwbladen, die zijn te vinden op de website. En er is een kopje, een pagina vouwblad, en daar kun je op vinden waar die vouwbladen allemaal liggen.
1: En we hebben ze echt breed uitgestrooid. Niet alleen maar bij de VVV's en de bibliotheek, maar ook
2: En
0: de adressen zelf zijn ook nog waren altijd zichtbaar met vlaggen.
1: Zeker, onze mooie vlaggen die wapperen weer bij de
0: atelier. Dus als je er langs leidt, denk je, toch moet ik daar remmen, dan moet ik daar gaan kijken.
1: Ja,
0: dus.
1: Heel zeker. Ja.
0: 23 kunstenaars die meedoen. Toch nog een persoonlijke vraag, Pauline. Want mijn oog blikt op hier een afbeelding op dat mooie vouwblad. Daar zie ik een hond met met een kussen, als ik het goed heb.
2: Ja, dat is een detail van. Dat is inderdaad een detail van een digitaal schilderij. Waar Trump een rol in speelt. Dus
1: hij komt wel aan de bod.
2: Maar dit hondje zit gewoon.
0: Ik zat te kijken.
2: Aandachtig naar hem te kijken. Ja.
0: Nou, rechte reden om dit weekend naar een van de kunstenaars te gaan, zijn er 23. En als u zegt, nou, ik wil het in de plaats Epe doen, zijn het een stuk of 15 meedoen. In de plaats zelf, in Vaassen, zijn het er 6. Als u zegt, ik wil naar Hattem, dat kan ook, zijn er zelfs ook 15 meedoen daar. Dus, ja. En in verdere omstreken, dat u met de fiets gaat.
2: Welsum zit ik.
1: Het wordt mooi weer, dus het is een fantastische fietstocht.
0: We horen straks van onze eigen weerman, maar het zal, wat ik al weet, mooi weer worden. Ja. Dus,
1: hele mooie fietstocht genoeg langs reden, de kunst.
0: En langs de IJssel.
1: Mag ik nog een kleine tip geven voor mensen die hun kinderen of kleinkinderen mee willen nemen? Want dat is ook voor kinderen is het namelijk heel erg leuk om eens een keer te zien van hoe wordt zoiets eigenlijk gemaakt, hoe ziet dat allemaal eruit. Maar als zij meegaan naar een atelier en dat ook allemaal bekijken, dan kunnen ze daar een kaartje aan de kunstenaar vragen. Een visitekaartje of gewoon een kaartje. En dan kunnen ze in Meppel, in Epe, bij de Droomboom, kunnen ze hun eigen glow-in-the-dark schilderijtje in een atelier maken.
0: Mooi toch? Mooi kan het, hè? Dus, atelier 3 en 4 oktober, hoe laat beginnen jullie 's ochtends en laat eindigt het?
2: Ja, 11 uur, ja. Tot 6 uur.
0: Okay.
2: Dus een lekkere lange dag.
0: Ja, atelier op orde?
2: Ja, het ziet er keurig netjes uit.
0: Dat zal een menig kunstenaar zijn. Maar je komt toch thuis bij de kunstenaar?
1: Ja, ja. Zeker. Ik zeg ook altijd, je moet het ook niet te veel opruimen. Want het is ook juist mooi om te zien hoe alles in elkaar steekt. En mag ook een beetje rommelig zijn, toch?
0: Ja, de verfspatten of wat dan ook.
1: Ja, precies.
0: Mag zichtbaar zijn. Dus,
1: ja, dat vind ik ook.
0: Dames, ik wil u bedanken voor de komst in de studio en een heel mooi weekend toewensen.
2: Nou, dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Graag gedaan.
2: Ja.

0: uit de regio.
1: Aanstaande woensdagavond, 30 september, is er een informatieavond voor inwoners, raadsleden en boeren uit de gemeente Heerde. Dit gaat over de gevolgen voor de boerenbedrijven door de nieuwe stikstofregels. En de inloop is met koffie om 19:30 en de locatie is aan de Noordgouw. De intree is gratis en dan kunt u luisteren en vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. Kringloopwinkel Stilema verhuist naar een nieuwe ruime locatie aan de Talhoutweg 28 te Vaassen. De winkel wordt een onderdeel van het nieuwe Circulus Ambacht Centrum, dat samen met de gemeente Epe op maandag 5 oktober officieel wordt geopend. Op deze plek komt hergebruik, bewustwording en sociale gelegenheid samen. Het nieuwe Circulus Ambacht Centrum is een plek waar verschillende vormen van hergebruik samenkomen. Naast de kringloopwinkel vind je ook een sociaal werkplaats voor techniek en meubelherstel. En de bezoekers kunnen dan ook kennis maken met de nieuwe kringloopwinkel op 5 oktober, dus zo gezegd om 11 uur. De zomervakantie is al lang voorbij, maar dat betekent ook dat het muzikale seizoen bij het christelijk muziekvereniging Sole Deo Gloria in Heerde van start is gegaan. Wilt u altijd uw hobby nog oppakken, of lijkt het u leuk om samen met anderen muziek te maken? Kom dan in rustig eens kijken op een repetitieavond. Het A-orkest repeteert iedere maandagavond van 8:15 tot 9:45. En deze bestaat uit 60 leden en staat onder leiding van Almer Zelstra. Nieuwe muzikanten zijn dus van harte welkom om kennis te komen maken met de vereniging en de verschillende instrumenten. Ook voor de kinderen zijn er diverse mogelijkheden om met muziek te beginnen. U kunt u aanmelden via secretaris@soledeogloriaheerde.nl. En vanaf oktober kunnen jonge makers en opkomend talenten hun hart ophalen bij het Cultuurplein in Heerde. In het nieuwe seizoen organiseert de cultuurorganisatie diverse kunstacademies, geleid door docent Marian Verbruggen. Het aanbod is bewust opgesplitst in 2 diverse benaderingen, voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar en een meer verdiepende en eigenzinnige werkplaats voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Wie het in sfeer wil proeven of ontdekken, die kan op donderdag 1 oktober deelnemen aan een gratis proefles op de bekende lestijden in Heerde. Voor meer informatie of mogelijkheid tot inschrijving kunt u kijken op cultuurpleinnoordveluwe.nl.

0: pad weer, daar in Noordoost-Veluwe gaan we weer naar Epe, naar het cultureel platform Epe. Want we gaan bellen, en die hebben we aan de telefoon, Cor Rakhorst. Hij is voorzitter van het bestuur en hij zet zich graag in als bestuurslid van de CPE. Want cultuur is een wezenlijk belang voor onze samenleving, en zegt hij. En dat is denk ik zo, of niet, Cor?
1: Ja, dat is het ook. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Nou ja, het cultureel platform Epe bestaat al meer dan 30 jaar... en heeft in die periode een belangrijke rol gespeeld in het culturele leven van Epe. En maar daarom vinden we het ook ontzettend jammer dat we nu op het punt zijn gekomen waarop we serieus moeten nadenken over stoppen. In ieder geval een aantal bestuursleden.
0: Mm-hmm.
1: En even een stukje terug. Een aantal jaren geleden gaf het toenmalige bestuur al aan te willen stoppen. En een belangrijke reden voor hun was de belangstelling voor de voorstelling was sterk teruggelopen. Uiteraard tijdens corona kwam alles stil te liggen. Maar ze kregen het niet meer aan de praat na de corona. En destijds hebben vanuit Stichting Jazz, waar ik ook voorzitter van ben, en E-pop, vonden we destijds zonde. Wanneer het platform zou verdwijnen.
0: Ja.
1: Daarom hebben we nog een keer de schouders eronder gezet en ervoor gezorgd dat de CPE als zelfstandig functionerend stichting verder kon.
0: Mm.
1: Dat hebben we nu inmiddels 3 jaar geprobeerd. En we hebben in die periode echt mooie voorstellingen naar Epe gehaald. Maar telkens liepen we tegen hetzelfde probleem aan. En dat is simpelweg te weinig bezoekers. Een voorbeeld is, het was in de cultuur, is een prachtige voorjaarconcert van Ishiko Veldsel. En daarvoor verkochten we eigenlijk maar 25 betaalde kaarten.
0: Oeh,
1: en helaas was dat geen uitzondering. We hebben er van alles aan gedaan. Content op de socials en aanplakbiljetten, noem maar op. Dus daar lag het niet aan. En dan maakt het op een gegeven moment heel moeilijk om door te gaan. Niet alleen financieel, maar ook voor ons die vrijwillig veel tijd en energie in steken.
0: Ja.
1: Dus maar nu we hebben aangegeven dat we overwegen te stoppen, horen we regelmatig, goh, wat ontzettend jammer dat het cultureel platform verdwijnt. En daar zit voor mij dan ook een pijnlijke tegenstelling. Want mijn wedervraag is dan, zonder dat is geen verwijt hoor, maar waren jullie toen we die voorstelling organiseerden?
0: Ja, snap ik.
1: En dat raakt ook meteen de kern. Er is gewoon geen, we kwamen tot de conclusie, er is geen behoefte aan. En natuurlijk is er wel behoefte, alleen niet aan de voorstellingen die wij hebben gegeven die in lijn waren met het vorige bestuur ook, maar goed.
0: Ja, vroeger voor corona werden buitenconcerten waren aardig bezocht. Mensen, ik ben ook wel eens bij een buitenconcert geweest.
1: Ja,
0: en een kas, et cetera. Maar dat was voor corona. Dus,
1: ja, maar we hebben daarna ook nog wel weer buitenconcerten gedaan en dat werd niet goed bezocht.
0: Nee.
1: Dus dat, ja.
0: Ik benoem dan ook corona. Ik denk dat het een omslagpunt wel geweest is, hoor. Dus,
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Wij kunnen ook geen andere verklaring. Er is natuurlijk een verklaring vinden, behalve dat er is natuurlijk overal, en als je Apeldoorn, Zwolle en ook Heerde, overal veel aanbod van allerlei voorstellingen. Dus er is veel aanbod. Neemt niet weg dat het dat het jammer is dat we niet door kunnen gaan met dit met het cultureel platform Epe.
0: Wat hoop jij nu als mensen luisteren en die zeggen van ik wil toch mijn hart voor maken?
1: Nou, kijk, op een gegeven moment moet je de stekker eruit trekken. Maar eigenlijk mensen met enthousiasme voor cultuur die het leuk vinden om te organiseren en die samen na willen denken over de vraag hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst mooie culturele voorstellingen in Epe te zien zijn. Dus we zoeken eigenlijk nieuwe mensen met nieuw elan en enthousiasme. En die als ze luisteren, die ook denken, wacht eens even, dit mogen we niet zomaar laten verdwijnen zoals we dat 3 jaar geleden ook hebben bedacht.
0: Nee, dan kunnen ze, de website is wel gewoon intact, cpepe.nl.
1: Ja.
0: Daar staat een contactformulier op en dan kunnen ze dat invullen. En dan wordt er zeker contact opgenomen, ga ik vanuit.
1: Oh, absoluut. Want we vinden het nog steeds heel belangrijk. Alleen wij als huidig bestuur stoppen wij ermee. Want we hebben natuurlijk ook veel andere zaken.
0: Ja, want jouw naam komt ook bij andere zaken voor, bij andere platforms dus.
1: Ja, dat moet eens een keer afgelopen zijn.
0: Nee, maar kijk, cultuur leeft. Ik zei net, kunst en cultuur leven in de gemeente Epe en Heerde. Dat is gewoon zo. En de verscheidenheid is inderdaad enorm. Maar jammer zou zijn inderdaad dat deze tak ook weer verdwijnt. Want,
1: even kort aan mensen die bestuurlijk of organisatorisch iets willen betekenen. Meld je. Je hoeft niet echt alles te weten. En we helpen natuurlijk met de opstart. En misschien zien ze ook wel een ander programma. Dus dat je gewoon een andere doelgroep aanboort. En die stichting is er. Dus wat dat betreft, dat zou mooi als een stad kunnen dienen. Maar goed, we wachten het even af.
0: Ja, dat snap ik.
1: Fijn dat jullie er even aandacht aan besteden.
0: Ja, nee, dat wil ik graag. Dus net zoals alle activiteiten die ook in de gemeente Epe spelen. Noem het even Jazz and More, dat vind ik een mooie activiteit. Je noemde net E-pop. Dat was een succes weer dit jaar. Dus,
1: absoluut. Dus. Daar ben ik niet bij betrokken hoor.
0: Nee,
1: ik ben alleen grote fan van het festival. Nee, ze hebben het fantastisch gedaan. Ook weer een nieuw bestuur en die hebben daar heel veel enthousiasme en elan in gestoken. Zodat het toch weer een heel erg mooi festival is geworden. Dus,
0: ja, ze zijn ook de gast geweest, heel enthousiast. Net zoals inderdaad jullie enthousiast waren aan het begin om het vak al over te nemen. En ik hoop inderdaad dat er nou mensen eventueel opstaan die zeggen, ik wil toch dat het doorgaat. Stichting Cultureel Platform Epe. Kijk eens op de website cpepe.nl. Gaat het allemaal te snel? Mag je ook even ons bellen 057-869-4x5. En dan geef ik de informatie door aan Co.
1: Oké, Adi, heel erg bedankt.
0: Graag gedaan en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag. En hiermee zijn we het einde gekomen van het eerste uur van Infomix. Heeft u het gemist? Er staat binnen een aantal minuten staat het eerste uur al terug te beluisteren op onze website. Kijk er ook eens naar met het lokale nieuws, et cetera. En wat ik zeg, mooie filmpjes. RTV794.nl is de website. Ja, wat hebben we het volgende uur? Ondernemend challenge van Bedrijvencontact Heerde. Gaan we het hebben. Een bijzonder verhaal gaan we het hebben met Simon. Want hij loopt zijn 10e marathon voor zijn vader Jan, die Parkinson heeft. En we gaan naar Boetje in Heerde. Waarom wat Henriette vertellen over hun woning. Die uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor bijbelstudie en geloofsontwikkeling. En het aanbindings-event op 2 oktober.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Dorpsraad Eerbeekhal komt op woensdag 7 oktober aanstaande weer bij elkaar in de Tjark Riks aan de Denderikskamp 2 te Eerbeek. Iedereen die in de dorpsraad wat voor wil leggen of wat wil vragen, is tussen 7 en 7:30 van harte welkom. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aan te sluiten, maar wel een vraag hebben, dan kunt u deze ook uiteraard altijd mailen naar info@dorpsraad-eerbeek-hal.nl. Op zaterdag 3 oktober wordt ter bate van de muziekonderwijs in Eerbeek papier opgehaald door de muziekvereniging Eendracht. De Eerbeekse Enk is weer aan de beurt en dat is de eerste zaterdag en het binnengebied van de Loenenseweg en de Veldkampseweg. De containers dienen om 8:30 klaar te staan met de handvaten richting de weg en het papier uiteraard in de container. De gemeente Voorst wil het vierde kwartaal van 2026 blauwe zones invoeren in het centrum van Twello. Bezoekers mogen daar maximaal 2 uur gratis parkeren. Het marktplein en het parkeerterrein de afslag vallen volgens de gemeentelijke kaart buiten de blauwe zone. Bewoners die binnen de blauwe zone wonen kunnen hun auto buiten de werktijden onbeperkt laten staan. Tijdens de werkingstijden moeten ook de bewoners en de bezoekers een parkeerschijf gebruiken en geldt een maximale parkeerduur van 2 uur. De gemeente verwacht dat de gevolgen voor bewoners beperkt zullen blijven, omdat zij voornamelijk de auto in de avond en de nacht parkeren. De invoering is nog niet definitief. De gemeente publiceert binnenkort het verkeersbesluit via de website officiële bekendmakingen en belangstellenden kunnen gebruik maken van de wettelijke bezwaarprocedure. De gemeente gaat de effecten van een maatregel na invoering volgen. Daarbij wordt gekeken naar ervaring van bewoners, ondernemers, bezoekers en handhavers. Na ongeveer 1/2 jaar wordt er beoordeeld of de blauwe zones moeten worden aangepast of worden aangevuld. De gemeente Voorst start een jongerenpanel en zoekt jongeren die willen meedenken over onderwerpen die hen raken. Vrije tijd, sporten, wonen, veiligheid en alles wat het leven in Voorst beter en leuker kan maken. Heb je ideeën over wat beter kan voor de jongeren in Voorst? Dan is dit het moment om mee te denken en mee te bouwen. En dat kan op vrijdag 9 oktober. Dan ben je welkom in het gemeentehuis aan de Lordenseweg 17 te Twello. Vanaf 4 tot 6. En dan wordt er met elkaar in gesprek gegaan en verkennen ze ideeën en bouwen ze aan de basis van het nieuwe jongerenpanel. Voor iets te eten en te drinken wordt uiteraard gezorgd, zodat je vol energie kunt meedenken. En wil jij vanaf het begin meebouwen met het jongerenpanel van de gemeente Voorst? Meld je dan aan via e-mail protect.

0: Hij is hier al vorig jaar te gast geweest in de studio. En we hebben het over Martin. Hij is voorzitter van Bedrijvencontact Heerde. Ja, en ik draai deze plaat niet zomaar even, Tiger. Want aanstaand weekend staat er een ondernemerschallenge op stapel. Of niet, Martin?
1: Zeker, goedenavond.
0: Ja, wat Bedrijvencontact Heerde, de Heerde Ondernemersclub en de ondernemersbedrijf Wapenveld, een hele samenwerking en de ondernemersvereniging, die hebben iets samen bedacht, een ondernemerschallenge. Vertel.
1: Ja, normaal gesproken hebben we één keer per jaar een ondernemers-event. Dat is een avond speciaal voor alle ondernemers in heel de gemeente Heerde, dus ook Wapenveld en de omliggende dorpen.
0: Ja.
1: Maar dit jaar, in het teken van Heerde 850 jaar, hebben de verschillende vertegenwoordigers van de verschillende ondernemersverenigingen samen in een projectgroep bedacht. Dit jaar moet het anders. En daar is een ondernemerschallenge uitgekomen. Dus een feestavond in de Heerde.
0: Ja, dit jaar. En ik ga zo een beetje zeggen wat op stapel staat, een vraag aan jou. Maar hoe zijn de reacties? Want deelnemers konden zich eigenlijk al opgeven, moesten zich opgeven. Hoe zijn de reacties op dit event?
1: Ja, eigenlijk overwegend het alleen maar positief. De projectgroep heeft natuurlijk best wel heel veel media-aandacht gezocht. Op de sociale media natuurlijk ook heel erg breed verkondigd wat er allemaal gaat komen op deze avond. En ja, omdat het een enorm breed programma is, ja, is er voor iedereen wel wat te doen.
0: Waar moet ik aan denken? Want ik heb hier die mooie kaart die jullie gestuurd hebben naar ondernemers in Heerde en omgeving, denk ik, in de gemeente Heerde. Ja, wat staat er op stapel aanstaande zaterdag in Dorpshuis de Heer?
1: Ja, het is gewoon een feestavond voor de ondernemers. En wat ondernemers natuurlijk doen, het is natuurlijk dat je met elkaar collega's kan ontmoeten, wat kan netwerken. En dus dat is natuurlijk voor ondernemers heel erg van belang. En om dat toch eventjes wat te stimuleren, even wat losser te maken, want als je in zo'n formele setting met een drankje in je hand staat, dat is toch iets anders dan dat je nu echt op een feestavond allerlei verschillende activiteiten hebt. En om het wat losser te maken, hebben ze een karikaturentekenaar uitgenodigd, die dus van de ondernemers die dat leuk vinden, dat ze een tekening gemaakt kunnen krijgen. Die wordt uiteraard opgehangen in een wall of fame. Ook is natuurlijk live muziek. Er is een ijsgoochelaar uitgenodigd. Om een tipje van de sluier op te lichten. En zo hebben ze met allemaal verschillende spelletjes. Hebben ze georganiseerd, hebben ze bedacht. Zoals in een Formule 1 race. Je kan darten tegen een bekende darter. Om op een losse manier gewoon met elkaar gezellig in contact te zijn.
0: En volgens mij zijn er ook prijzen voor die ondernemers te winnen. Of zie ik dat verkeerd? Ze kunnen ergens een prijsje mee winnen, ergens als ze iets doen, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, er zijn verschillende prijzen. En die worden beschikbaar gesteld uiteraard ook weer door de lokale ondernemers hier uit de gemeente Heerde.
0: Oké, okay. Ik krijg een reactie van de luister die zegt, moet ik lid zijn van de ondernemersvereniging als ik nog toch wil komen? En kan ik nog komen?
1: Nee, gelukkig. Het is natuurlijk altijd aan te raden om lid te zijn van de ondernemersvereniging, maar de ondernemersavonden, zoals deze challenge, die is voor alle ondernemers beschikbaar. Dus er zijn nog een aantal plaatsen zijn er nog beschikbaar. Dus als deze persoon nog wil komen, is hij van harte welkom om zich nog even aan te melden.
0: Oké, okay. Je hoeft dus geen lid te zijn van, maar kunt gratis komen, netwerken en misschien later wel lid worden. Oh, er komt er nog een vraag binnen. Wat zijn de entreekosten?
1: Het is volledig kosteloos. Dus de ondernemers die komen, die mogen kosteloos naar binnen. Dit zou eventjes van tevoren even aanmelden.
0: Even aanmelden, dat kan via bedrijvencontactheren.nl?
1: Ja, via onze website bedrijvencontactheren.nl. Daar staat groot op de voorpagina de ondernemerschallenge in het kader van Heerde 850 jaar. Als je daar het aanmeldformulier even invult, de naam van je bedrijf en even aangeeft, dan ben je aankomende zaterdag van harte welkom.
0: Oké. Wat ga jij doen? Ga je broek hangen of ga je het opnemen tegen Chris Landman? Of rij je de snelste ronde?
1: Ik ga zeker alle drie de challenges ga ik aan. Dat ga ik proberen. Maar mijzelf kennende zal ik zeker niet een van de betere zijn. Dat neem ik graag voor lief.
0: Nou, ik wens je en al die ondernemers en als mensen nu al luisteren, ga even naar bedrijvencontactheren.nl. Als je ondernemer bent en u wil toch heen, kunt u het contactformulier invullen en dan komen de gegevens. Ja, meld je aanstaande zelfs. Word je aangemeld en dan komt het denk ik allemaal voor elkaar. Aanstaande zaterdag, 8 uur, een feestje bij Dorpshuis De Heert en Heerde voor al die ondernemers. Ik wil jou in ieder geval bedanken, Martin, voor deze bijdrage. En we blijven de activiteiten volgen, ook van de bedrijvencontactheren.nl.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Tot ziens.

0: We gaan naar een bijzonder verhaal uit Epe luisteren. Daaraan draai ik deze plaat stil, de Parkinson's Disease Song. Want we gaan praten met Simon, want hij loopt zijn 10e marathon. En dat doet hij niet zomaar. Dat doet hij voor zijn vader Jan, die Parkinson heeft. En Simon had me een telefoon. Simon, goeiedag.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij gaat de 10e marathon lopen voor je vader Jan, die Parkinson heeft. Allereerst, ervaarde jouw vader, of hoe hebben jullie als omgeving herkend dat hij Parkinson had?
1: Nou, dat begon met kleine klachten, zo'n jaar of 12, 13 geleden. Echte minimale klachten, dus dan moet je denken aan een arm die iets gaat hangen of een been die niet meer goed werkt. En nou ja, zelf onderdruk je die klachten altijd, maar op aandringen van mijn moeder toch verder gestuurd om te kijken wat het dan precies zou zijn. En daar bleek uit dat hij Parkinson heeft.
0: Ja, dan ervaar je dat zo, maar hoe is die, je noemde 12 jaar geleden, gaat dat dan sluimerend steeds verder of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat is inderdaad een beetje sluimerend. Dat is elke keer iets inleveren. Dus elke keer kan je steeds iets minder. De klachten die worden steeds erger. Ja, en dat is voor hem zelf natuurlijk het meest vervelend. Dat hij toch wat beperkter wordt. En in de laatste jaren zelfs zo erg dat hij ja, heel erg afhankelijk is van anderen. En heel weinig kan.
0: Wat doet het je met jou als zoon?
1: Ja, veel. Het is toch mensen die je lief hebt, ja, dat doet veel met je. Ja, toch iemand die dichtbij je staat en waar je het bij nou ja, elke keer ziet dat hij iets wat hij graag doet of leuk vindt, steeds minder kan doen. En ja, als er één iets is in het leven, dan is het toch inleveren van je vrijheid en toch wat je passie is bijvoorbeeld.
0: Ja, en ja, dan heb je gedacht, dan ga ik de 10e marathon voor hem lopen. Want je liep al marathons, hè?
1: Ja, ik heb inmiddels al 9 op mijn naam staan. Op een gegeven moment door een blessure moest ik stoppen met voetbal. En ben ik met een maatje van mij als uitdaging een marathon gelopen. En elke keer kwam ik wel met diverse vrienden waarbij je zeiden van laten we dat een jaarlijks iets van maken. Dat elke keer een marathon terugkerend was. En altijd wel in het hoofd gehad om dat te koppelen aan het goede doel. In een ver verleden hebben we dat al een keer gedaan voor de geode. En het de laatste tijd zo slecht met mijn vader ging en je dat toch van dichtbij meemaakt, is dat toch mooi om aan zo'n goed doel dat te koppelen.
0: Ja, en het goede doel heeft in aanloop naar Lissabon ook al effect gehad. Oftewel, je hebt bij Cornelis, waar je ook werkt, iets gedaan. En dat was een succes. Wat had je georganiseerd?
1: Ja, we hebben daar een sponsordiner georganiseerd. Waarbij iedereen €50 betaalde voor een 3-gangen-menu. En daarvan ging 50% naar het goede doel. Nou, deze avond was een vol huis. Dus 144 mannen waren er volgens mij. En dat was één groot succes. Het was een fantastische avond. Heel mooi dat iedereen er was.
0: Mooi. Ja, en een mooi doel. Kijk, dat was hard werken voor Misha en Nicole die avond. Dus, en natuurlijk over de rest, maar dat was even aanpoten. Maar daar is een mooi, neem ik aan, bedrag overgemaakt. Of zal overgemaakt worden richting...
1: Ja, dat was fantastisch. Sowieso dat Michel en Nicole dat samen met eigenlijk het hele team van Cornelis zo wilden organiseren. Dat is natuurlijk hartverwarmend. En dat doe je natuurlijk ook samen met alle gasten. En die avond hebben we €3600 bij elkaar verdiend. Wat ervoor zorgt dat we er 10.000 over zijn gegaan als totaalbedrag. En inmiddels gaat de teller, die gaat maar door. En al bijna op de €11.000.
0: Het zou mooi zijn als mensen nu luisteren en zeggen, ik wil een bijdrage doen. Dat kan, hè. Hoe kunnen mensen het vinden, om de hele website voor te lezen is een eind. In actie
1: ja, van... inderdaad. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem niet helemaal in mijn hoofd zitten. Dus ik heb hem ook even uitgeschreven op papier. Als mensen gaan naar inactievoorparkinson.nl.
0: Ja.
1: En dan nou, de hele pagina's in actie voor parkinson.nl/fundraisers/Simon Augustinus. Maar ik zat al even te kijken hoe je dat makkelijk kan vinden. Als je gewoon naar Google gaat en dan zoekt op in actie voor Parkinson met de naam Simon Augustinus of alleen Simon, dan kom je al vrij snel op mijn pagina uit.
0: Mocht gezegd, elke donatie kan nog gegeven worden.
1: Hè? Ja, elke donatie kan gedaan worden. En er zijn er van kleine naar grote bedragen. Maar iedereen die een steentje bijdraagt, die zorgt voor dit grote succes.
0: 10 oktober ga je van start in Lissabon. Hoe laat begint zo'n marathon?
1: Nou, de planning is 8:30. Maar ik heb al een beetje in kleine regeltjes gelezen dat ook een beetje afhankelijk is van de temperatuur. En die is op het moment van spreken daar rond de 20 à 24 graden. Dus ik verwacht dat die misschien iets vroeg wordt. Maar dat zal rond 8 uur, 9 uur 's ochtends starten zijn.
0: Helemaal klaar ervoor of moet je nog een keer eentje lopen?
1: Ja, je moet het een klein beetje onderhouden. Maar het is eigenlijk een beetje als een examen voor je school. Als je de laatste avond nog moet leren, dan ben je de laatste kant. Dus de meeste kilometers zijn gemaakt.
0: Mooi gezegd. En één lichtpuntje nog. Jouw vader liep recent het klassiek in een stuk van Dennis Dekker. Geschreven stuk als u het gemist heeft in de schaapskoor. En dat hij geopereerd is en zelfs een stukje kon lopen?
1: Ja, hij heeft een DBS-operatie gehad. Deep Brain Stimulation.
0: Ja.
1: En dat houdt kort gezegd eigenlijk in dat er een chip in zijn hersenen zit. En door middel van elektroden wordt zijn lichaam soort van beter aangestuurd. Na de operatie waren er nog wel 3 à 4 weken waarbij hij eigenlijk niks kon. En 2 weken geleden hebben ze voor het eerst die chip aangezet. En resultaten waren heel goed zichtbaar. Want lopen kon weer zonder hulpmiddelen. En veel meer energie, minder last van tremoren. Het is nog wel een kleine slag om de arm dat je niet te positief gaat worden. Want elke keer is het ook wel een klein beetje een terugval. Maar als je ziet dat hij weer kan wandelen en afgelopen week zelfs weer voor het eerst op de fiets heeft gezeten. Dat is echt wel fantastisch.
0: Is mooi, maar hij gaat jou zeker volgen vanuit Nederland. Via apps of wat dan ook. Ik wens jou een hele mooie marathon toe. En na afloop van die marathon, niet direct zaterdagavond hoor, hoop ik jou even te bellen een keer als je weer terug bent in Nederland. Dus nog eens een week daarna hoe het gegaan is.
1: Ja, het lijkt me een fantastisch plan.
0: Doen we. Hey, Simon, de 10e marathon die gaat lopen voor vader Jan. Heel veel succes toegewenst.
1: Top, dankjewel. Fijne avond.
0: Graag gedaan, hetzelfde. Hoi.
1: Dag.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie.

0: Ja, nu hoorde muziek uit vervlogen tijden. En dat waren de Beatles met Here Comes the Sun. En dat brengt ons weer bij het heden, bij het volgende onderwerp. En dat is inderdaad het weerbericht. En dat gaan we doen met Wilfried Elsega. We gaan met hem terugblikken. We gaan even kijken wat de komende week wordt. En de weekendweersverwachting. En misschien nog wel op wat lange termijn. We zeggen tegen Wilfried weer een goedenavond, Wilfried.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat mij eigenlijk een beetje opviel, de temperatuur zo van vandaag moest een beetje op gang komen, maar het is wel bijzonder, hè? In deze maand september, zo eind van de maand, zo hoge temperatuur.
1: Ja, absoluut. Vandaag is een record warme dag geweest. Niet voor september, maar wel voor de 29e september.
0: Ja.
1: In de beeld werd het bijna 26 graden. Dat was een record. Nog nooit werd het zo warm in de beeld. En in het zuidoosten van het land, ja, lokaal bijna 29 graden. En ja, waar hebben we het over? Het is vandaag 29 september, hè? Ik zeg het nog een keer.
0: Ja.
1: En ja, je merkt echt aan de tijd van het jaar, het duurt morgens even. Het is natuurlijk nog lang donker en s'avonds is het vroeg donker. En ja, het weer moet even op gang komen in de zomer, dan heb je de zon een aantal uren op.
0: Ja.
1: En vanmorgen was het zo dat dat duurt dan even. De tijd dat het warm is natuurlijk korter, hè? Ik bedoel, het duurt korter dan in de zomermaand. Maar het is natuurlijk bijzonder. We blikken even terug naar de afgelopen week. Want ja, als we dan de afgelopen week ook bekijken, is het goed als weer droge week eigenlijk. Met al die droogte die we al gehad hebben. We hebben natuurlijk wel een aantal weken wat meer regen gehad. Maar ja, het wil dan maar niet naar het worden, zal ik maar zeggen. En ik denk heel veel mensen nog, met name nu, met het weer ervan genieten natuurlijk. En daar zitten niet op te wachten op regen. Maar uiteindelijk zal dat toch gaan gebeuren natuurlijk.
0: Ja.
1: En ook afgelopen week vrij veel zon. Niet alle dagen, maar toch sommige dagen was het echt prachtig weer. Temperaturen op het algemeen zeg maar op en bij 20 graden de laatste week eigenlijk. En, gisteren werd het plaatselijk 22 tot 24 graden in het binnenland alweer. Ja, en vandaag kwam er dus nog wat bij. Ja, en als we naar september tot nu kijken, dan hebben we denk ik toch weer een heel acceptabele eerste herfstmaand bijna achter de rug. En met temperaturen die gemiddeld 2 graden boven normaal gaan eindigen. Ja, en de neerslag hoeveelheden, met name in onze regio en het oosten van het land. Ja, 40, 45 millimeter, dat is echt te weinig voor de tijd van het jaar. Het noordwesten was een stuk natter met ongeveer 100 millimeter, lokaal zelfs nog wat meer. Ja, en de zon die scheen een 15 tot 20 uur meer ongeveer dan normaal voor deze maand. Kortom, zeer acceptabele. Ja, geen hele nazomermaand, maar toch een prima herfstmaand voor september.
0: Ja.
1: Nee, hoe gaat het verder eigenlijk? Want we hebben te maken met een absoluut uniek, ja, dat is misschien een zwaar woord, maar toch een hele bijzondere weerkaart met een lage drukgebied op de oceaan, hoge druk in oostelijk Europa en betekent een zuidelijke stroming waardoor die hele warme lucht van hele zuidelijke breedtes omhoog werd getransporteerd. Ja, en dan zagen we dan op een gegeven moment vandaag natuurlijk die temperatuur nog. En wat er eigenlijk gaat gebeuren is dat er nog zo'n dag bij komt morgen. Dus heb je de mogelijkheid om morgen nog wat uren op te nemen, of vrij te nemen.
0: Ja.
1: Ja, ik zou het bijna gaan doen. Dan is wel zo dat morgen de laatste dag is dat het zo extreem warm gaat worden weer. Want misschien dat er morgen weer records gaan sneuvelen, dagrecords wel of staan.
0: Ja.
1: En we hebben te maken nog steeds met die zuidelijke stroming. Aanvoer van hele warme lucht. En ook de komende nacht zullen we dat merken dat het erg warm is. En dan krijgen we morgen eigenlijk wel geleidelijk aan een verandering in het weer. Want er komt een koufront vanuit het westen. We behoren bij dat lage drukgebied op de oceaan. Komt langzaam maar zeker onze kant op. En eind van de middag, begin van de avond, zou het in het zuidwesten al die eerste buien kunnen gaan vallen. En die trekken dan geleidelijk aan in de loop van de avond en in de nacht over ons land naar het noordoosten toe. Nou, dat betekent dat dan door de bewolking in de nacht naar donderdag het ook nog zeer zacht is. Nou, dan is het niet zo dat dat drama dan in één keer compleet is van dan is het gebeurd met het mooie weer. Donderdag valt het een beetje tegen allemaal met het weer. Maar daarna herstelt het weer. We krijgen een nieuwe hoge druk boven onze hoofden. Alleen ligt dan een centrum eigenlijk boven Scandinavië, Noord-Scandinavië, een beetje naar zuiden toe.
0: Ja.
1: Ruim over onze omgeving. En de wind komt dan niet meer uit het uiterste zuiden. En dat betekent dat de temperaturen toch wel wat lager zijn. Maar het weer ziet er echt prima uit voor na de donderdag eigenlijk. En dan komt dan de echte herfst een beetje. Want als we naar de weerkaart kijken, zien we volgende week een nieuw hoog drukgebied wat kan een beetje zijn. Later in de volgende week hebben we te maken met toch wel weer een beetje aan de rand van de lage druk boven Scandinavië. Waar we misschien wat mee te maken gaan krijgen. Maar in grote lijnen zal hoge druk toch wel het bewind blijven voeren. Nee, als we echt een verandering van het weer zouden moeten krijgen, als je de weerkaart dan goed bekijkt. Maar goed, dat is natuurlijk verder weg natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan zit je vanaf ongeveer 11, 12, 13 oktober ongeveer. Dan zou het wel zo kunnen zijn dat er echt een poging gaat wagen. Met lage druk boven onze hoofden en een hoge drukgebied op de oceaan richting IJsland. Waarbij dan op een gegeven moment de koudere lucht in de hogere luchtlagen met name wordt aangevoerd. En dan zou het wel eens echt wisselvallig kunnen gaan worden met meer wind en ook lagere temperatuur. Zover is het nog niet, maar dat zijn de eerste weerkaarten waarbij het toch een beetje naar voren komt. En de laatste dagen toch eigenlijk steeds meer. We gaan voorlopig, wat ik zei, is het er niet zover. We krijgen nog eerst nog een hele mooie dag morgen. Maar als we kijken naar vandaag, wat ik al zei, temperaturen over het algemeen vandaag zo'n 23 graden in het noordwesten ongeveer. 65 graden elders. En in onze regio was het vandaag zo'n 27, 28 lokaal. In het zuiden dus 29 graden. Kortom, het was gewoon compleet zomer voor het gevoel. En de zon die kwam er in de middag er steeds meer bij. Nou, vanuit vannacht rustig droog weer. En erg warm eigenlijk voor het eind van het jaar. Want ik denk dat op de meeste plaatsen de temperatuur bij een graad of 16 blijft steken de komende nacht. Ja, er zijn temperaturen die passen niet bij het eind van het jaar. Want normaal de dagwaarden zijn ongeveer 16 graden in deze tijd. Dus de nacht van 16 graden is eigenlijk de maximum temperatuur voor overdag. Nou, in het zuiden kan het nog wat zachter blijven met 18, ook al 19 graden maar liefst. Dus een hele warme nacht eigenlijk. Morgen, dan krijgen we een dag met wederom ook wel wat bewolken, maar ook flinke zonnige perioden. En het blijft morgen overdag gewoon droog. En weer hoge temperaturen in de kuststreken, denk ik, zo 24 graden. Elders 25 tot 27. En in het oosten en zuidoosten kan het lokaal toch weer 8, 29 graden worden. En wat ik al zei, waarschijnlijk toch ook weer wat dagrecords voor morgen. Maar dan zien we morgen even de dag wel weer. Nou, in de avond zien we namelijk in het zuidwesten de eerste buien binnenkomen. En die trekken in de loop van de nacht over ons land. Dan is de nacht naar donderdag een warme nacht. In onze regio nog warmer dan de komende nacht. Ik denk dat het dan het kwik steekt, blijft steken ongeveer bij 17, 18 graden als laatste waarde. Ja, dat is wel een erg warme, klamme nacht eigenlijk naar de donderdag toe. Nou, donderdag overdag is er veel bewolking, weinig zon. Er is een beetje zo'n dag tussendoor. Er kunnen geregeld toch wat buien vallen of even wat langere perioden met wat regen. Plaatselijk kan 10 tot 15 mm wel gaan vallen, dus dat is wel zeer welkom natuurlijk. En temperaturen die zijn dan een stuk lager met een graad of 20 ongeveer. Maar ik zei, het herstel komt dan naar donderdag gelijk alweer, want als we het op een rijtje zetten, ongeveer globaal, van vrijdag tot en met dinsdag, dan zien we gewoon een weerbeeld met zonnige perioden. In de nacht en ochtend, wat kan ze wat mist, hoort bij de tijd van het jaar, zou ik maar zeggen. En temperaturen over het algemeen, prima. Ik denk een graad of 20 ongeveer. En wat ik al zei, normaal ongeveer 16 graden. Dus 20 is uitstekend wat de temperatuur betreft. En zeer genietbaar. Weer voor het begin oktober, laten we het zo maar zeggen. De nachten worden wel een beetje frisser. De hele zachte dagen zijn we kwijt. Meestal zitten we onder de 10 graden. Zo zeg maar zo'n 7 tot 10 graden ongeveer. En dat is ook heel normaal voor de tijd. Kortom, na de hele warme weer morgen, dan gaan we over naar wat regen op de donderdag. En daarna herstelt het zich weer. Nou ja, tweede helft volgende week zien we nog weinig veranderingen. Staan we zonnige perioden. Maar dan is er wel iets grotere kans op een enkele bui. Geen grote hoeveelheden, wat niet verwacht. En temperaturen die dalen wel ietsje volgende week, eind volgende week, naar zo'n 16 tot 18 graden. Ja, en dan langzaam maar zeker, ja, zie je toch dat de herfst langzaam een beetje zijn intrede doet. En langzaam zakt het kwik dus langzaam een beetje naar beneden toe. Nou, de grote vele regen wordt ook eigenlijk eind volgende week niet voorspeld. En ook het weekend niet. Nee, na volgend weekend, dan lijkt het zo te zijn dat de herfst misschien een poging gaat wagen. Maar wat ik al zei, dat is toch ver weg. Dus eerst maar eens even volgende week kijken hoe dat er dan weer uitziet. Voorlopig, ik denk zeer acceptabel begin van oktober straks. Maar morgen, als je de kans hebt, geniet er even van, want het kan morgen nog.
0: Dat gaan we zeker doen. En je merkt toch al wel een beetje in de natuur dat de herfst al een beetje vooruit loopt. Want ik was aan het wandelen, maar goed, her en der vallen er al kastanjes en eikels uit de bomen. Dus dat is al vrij vroeg.
1: Ja, en ik heb zelf een hele grote rode beuk achterin in de tuin. En nou, ik zou bijna zeggen, plat gezegd, het barst van de beukenhoontjes. Alleen heel veel lege hulsjes. Ja. En dat heeft te maken met de hele droge weer we hebben gehad. Maar het ligt bezaaid met lege hulsjes waar bijna niks in zit van de beukenhoontjes. Ik moet wel zeggen, ik heb afgelopen weekend nog een dag gefietst in de omgeving van Vorden en dergelijke. En ik moet zeggen, het viel mij eigenlijk op dat de bomen in de bos nog erg groen waren met name.
0: Ja,
1: dat had ik niet verwacht. Als je zo in de dorpen loopt, in de steden loopt, dan zijn de bomen toch verder, wat de herfst betreft, dan in de bossen. Ja. Dat viel me echt op dat er heel veel groen was in de natuur nog. Dus dat komt natuurlijk ook een keer vandaag of morgen. Maar het is gewoon echt heel erg genietbaar weer. En ook als het 20 graden wordt, na donderdag, ja, daar kun je nog prima natuurlijk weer op uit. Genieten van de herfst, ook van de herfstkleuren die steeds meer en meer komen natuurlijk.
0: Ja, dat gaan we zeker doen, Wilfried. En we spreken je graag volgende week weer.
1: Ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Met toepasselijke muziek van de Maranta Singers komen we bij de volgende gasten. En dat zijn Rombout en Henriette. Die zitten in de studio, want we gaan naar het Boetje in Heerden. Zegt hij, wat is het Boetje? Want hun woning is uitgeroeid tot ontmoetingsplek voor bijbelstudie en geloofsontwikkeling. En waar die woning is gevestigd, dat is in Heerden. En de naam Boetje, nou, Rombout en Henriette kunnen daar alles over vertellen. Dames en heren, van harte welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik las in de geschreven media, en toevallig de schaapschool, het Boetje actief in Heerden.
1: Ja.
0: Wat is het Boetje?
1: Het Boetje. Het Boetje is een... je ziet het vooral veel op Texel en in Noord-Holland. Een schaapskooi eigenlijk. Een klein schuurtje midden in het veld waar schapen opgevangen kunnen worden als het stormt.
0: En... Toevallig dat het artikel dan ook in de schaapskooi stond.
1: Ja, nou, ik geloof niet zo heel erg in toeval. Maar wel heel mooi inderdaad dat we dus hier wonen en de schaapskooi zo'n bekend iets is.
0: Ja, jullie aanraking met het Boetje, was dat ook direct dan op Texel zelf? Of,
1: Nou, ik kwam in aanraking met het Boetje omdat mijn man van achteren het Boetje heet. Of niet het, maar
2: mijn
1: Boetje.
2: Mijn achternaam is Boetje.
0: Boetje, oké. Okay.
2: Er zijn niet heel veel Boetjes in Nederland.
0: Nee, maar, ik weet niet. Komt die naam weer van Texel dan of zo?
2: Waarschijnlijk wel uit Noord-Holland. Dan had het ook te maken met het boeten van de netten. Dus dat het een schuurtje. Maar de andere theorie is dat de R ergens is weggevallen. Nee. Maar in beide gevallen niet van adellijke afkomst.
0: En jullie hebben elkaar leren kennen op de Griffmeerde Hogeschool in Zwolle. En zijn getrouwd in Canada.
1: Ja, dat is weer eens wat anders, toch?
0: Ja, niet op Texel. Ik wilde Texel zeggen, maar nee.
1: Dat was ook leuk geweest, ja.
0: Ja.
1: Nee, ja, dat is ook weer een bijzonder verhaal. Ik kom uit Indonesië en ben geadopteerd naar Nederland verhuisd. En mijn geboortebewijs ligt nog in Indonesië. En om in Nederland te kunnen trouwen, heb je een geboortebewijs nodig. En daarvoor zouden we naar Indonesië moeten. Maar mogelijk dat dat ding al lang verbrand is of wat dan ook. Dus toen zei een dominee die we toen een tijd spraken van... Nou, volgens mij... kan je in Canada gewoon trouwen door de dominee. Die is burgerlijke van de burgerlijke stand. En Rombout die ging al naar Canada toe. Die had een tijd te overbruggen tussen zijn twee schooljaren. Mm-hmm. En toen kwam het een bij het ander bij elkaar. En ging ik ook maar naar Canada. Maar toen konden we meteen trouwen.
0: Wel weten dat je ging trouwen?
1: Ja, hoor, zeker. Dat was allemaal afgesproken. En meteen een mooie huwelijksreis.
0: Ja, mooi om terug te kijken. Dat was in 1997 dan.
1: Ja.
0: Hoe zijn jullie dan op een gegeven moment... Ja, jullie zijn natuurlijk allebei actief geweest in plaatselijke kerken. Hoe zijn jullie actief gekomen om samen in Heerden actief te komen? Hoe zijn jullie hier beland?
1: Ja, ook dat is weer een mooi verhaal. Ons leven bestaat echt uit mooie verhalen.
0: Godswegen zijn ondergrondelijk, hè? Dus,
1: ja, zeker, zeker. Ik kreeg op een gegeven moment een droom. Wij woonden toen midden in de stad, gewoon in een smal eensgezind woningje, arbeiderswoning. En toen kreeg ik een droom die nacht. En ik zag een klein wit huisje op een oprit naast een groot wit huis. En ik had heel duidelijk het idee dat God zei van ga voor je eigen Boetje. En ik dacht echt van oh Heer, help. Ik heb altijd al wel een soort van gedroomd van een soort B&B. Maar dan heel erg gericht om mensen op te vangen. En niet per se om daar iets mee te verdienen of zo. Het liefst zou ik daar helemaal geen geld voor vragen. Gaan we ook niet doen. Maar goed, God sprak daar heel duidelijk over. En toen zei ik tegen God van nou, dan moet u Rombout's hart nog wel verzachten. Want die wil niet uit de stad.
2: En, oh, je woont niet echt?
1: En in de stad is niet zo'n groot huis beschikbaar met een oprit.
2: Ik ging er vanuit, ik woon niet prima in Zwolle, daar woon ik totdat ik naar het bejaarden thuis ga.
0: Ja. Maar je wist je al dan, had je ook door dat het Heerden moest zijn?
1: Nee,
0: dat
1: zeker niet.
0: Dat vragen we nou wel af.
1: Ja, nee, zeker niet. Dus we gingen dat proces in samen met God. En elke keer gaf hij, kregen we stap voor stap een idee wat we mochten gaan doen. Waaronder ons huis taxeren, waaronder ons oude huis in Zwolle. Mm-hmm. En vervolgens ook dat we allebei eigenlijk het idee kregen van God in onze eigen stille tijd. Van stap in de auto en laat je leiden door de Heilige Geest. Nou ja, dat is een heel bijzonder proces. Want je hebt echt geen idee waar je naartoe gaat. En dan sta je bij een stoplicht en dan... Kijk je elkaar aan van nou, welke kant denk jij? Welke kant denk jij? Nou, ik denk links. Mm. Dat hebben we één keer gedaan. En aan het eind van die middag, dan hebben we een paar uur rondgereden. We hadden wel sterk allebei het idee van, dit wordt de Veluwe.
0: Oké, je wou zeggen, dan zit je in Maastricht of zo.
1: Ja, nee.
2: Noord-Veluwe.
1: Ja, Noord-Veluwe.
2: De aanwijzing.
1: Ja. Dus dat scheelde een boel.
0: Ja, wou nou zeggen, want anders is het, ja.
1: Ja, ook voor mijn eigen idee van, oh, gelukkig niet naar het westen. Want dat leek me niet heel fijn. Wij houden allebei heel erg van de natuur. Dus toen, de eerste keer, toen hebben we heel veel rondgereden en goed geoefend. En de tweede keer, toen kwamen we eigenlijk na een uur al, of een half uur, ik weet niet, in elk geval heel vlot over de brug bij de Woneburg aanrijden. En toen zag ik dat witte huis. En nou ja, ik had natuurlijk het beeld gehad, die droom. Dus ik dacht van, dit is, hier moeten we stilstaan en het onderzoeken.
0: Praten we nu over 2,5 jaar geleden?
1: Ja, dat was in de zomer.
2: Dat is al meer dan 3 jaar geleden.
0: Dat zou langer zijn, want je moet er geweest. Ja.
1: Ja.
0: Want 2,5 jaar geleden kon je daar wonen, dus.
1: Ja. Op Koningsdag zijn we verhuisd.
2: Ja, nee, we reden voor dat huis langs. Maar Harriet, die had wel van God gekregen van, ja, jullie zullen het allebei weten als je er voor langs rijdt. Maar we reden er voor langs.
1: En hij reed door.
2: En ik reed gewoon door.
0: Oh, jij reed dus.
2: Er stond een groot bord voor in de tuin. Opdrachtgever van de verbouwing, van de renovatie, Gelders Landschap en Kastelen. Oh ja, ja. En ik dacht, monumentaal pand, stichting, niks mogelijk. En daarnaast stond een heel mooi pand. Daar ging mijn aandacht waarschijnlijk meer naartoe op dat moment. Maar goed, toen zei hij het stop. Dus toen omgedraaid, het terrein opgereden. Nou, dat terrein was verder helemaal leeg. Het was duidelijk dat ze daar wel bezig waren, maar wel in een afrondende fase. Het huis stond leeg, maar we hadden geen idee wat. We zijn om het huis heen gelopen, we hebben op dat moment daar gebeden. En toen hadden we ook allebei het idee dat God zei van ga ervoor, ga hiervoor. Dus dat was de volgende vraag aan God. Ja, maar hoe dan?
0: Ja, want zei, zoek. Stond er iets op internet of stond er een bord bij met bel?
2: Nee, helemaal niks. Dus we wisten niet of het te koop zou komen, of het te huur zou komen. Nee. Of er een eigenaar was die tijdelijk weg was en weer terug zou komen. Maar God zei, zoek uit wie de eigenaar is en leg je verhaal maar voor. Dus wij hebben ons verhaal via kadaster, de stichting gevonden, verhaal voorgelegd. Die mevrouw zei van, nou, daar ga ik niet over. Zet je verhaal maar in de mail en stuur maar op. Zorg dat het bij de juiste persoon terechtkomt. Dus dat gedaan. En toen hebben we 4 maanden lang niks gehoord. Ik heb 100 keer op punt gestaan om te gaan bellen. En elke keer zei God, heb geduld. En toen na 4 maanden, toen mocht ik gaan bellen. Toen kreeg ik de meneer aan de telefoon die daarover gaat. En die zei, dat komt mooi uit. Komende maand hebben we een open ochtend. En dan mogen geïnteresseerden komen kijken en aangeven of ze het willen huren. En toen wisten we, ze gaan het verhuren. Dat was de eerste, eerste signaal in het natuurlijke dat het hoe het
0: zou
2: gaan.
0: En het mocht zo zijn dat het dat jullie mochten huren uiteindelijk.
2: Nou, het bijzondere was, er was één ander geïnteresseerde. Dat was een stel uit Luxemburg en die vonden het te klein. Oh. Nou, wij vinden het erg groot.
1: Yeah.
2: Niet te groot, maar wel groot.
0: Maar groot, ja.
2: Dus ja, toen werden wij het. Ja, en het, God had ook tegen ons gezegd dat de plek was. Dus voor ons was het logisch. Maar nu werd het in het natuurlijk ook logisch.
0: Ja. En toen zijn jullie daar, want jullie woonden er zelf.
1: Mm-hmm.
0: Toen zijn jullie daar gaan wonen. En toen hebben jullie ook gezegd van het moet een ontmoetingsplek worden voor bijbelstudie, huisgemeente en geloofsontwikkeling.
1: Ja.
0: Wat kun je eens omschrijven wat het inhoudt voor de luisteraar? Kunnen mensen daarheen? Is het,
1: Ja, dat sowieso. Ze kunnen langskomen als ze gesprek willen. Of geïnteresseerd zijn of vragen hebben over geloof. Of
2: gewoon leuk vinden
1: of gewoon
2: geloofsverhalen te horen. Precies. Die we graag vertellen.
1: Ja, dat hoor je wel. En daarnaast hebben we ook gewoon bepaalde. We hebben elke dinsdagavond hebben huisgemeente.
0: Oh, en dan haal ik jullie uit de huisgemeente.
1: Ja,
0: nu?
1: Ja, dat klopt.
2: Die zijn
1: geeft niks.
2: Hebderloos.
1: Zij zijn gewoon doorgegaan. Ja. Dus superleuk en supermooi. Dus regelmatig woensdagavond, maar dan moet je echt even in onze agenda kijken.
0: Ja, ik zal de website even noemen.
1: Hebben we Bijbel Open Avonden, zo noemen we dat, BOA's. En dat gaat over bepaalde onderwerpen waarbij we gewoon de Bijbel open doen. En vanuit de Bijbel kijken wat God zegt over het onderwerp.
2: Toevallig dus, morgenavond hebben we een Bijbel Open Avond over geestje lichaam. Erg interessant.
0: Dat is morgenavond. Dus morgenavond, dinsdagavond live luistert.
2: Ja.
0: Dan kunt u morgenavond daar terecht. Echter, iedere dinsdag is er inderdaad het huis. Ik zie hier House of Miracles dus.
1: Ja, ja,
2: huisgemeente samenkomst.
0: Ja, en dat is elke dinsdagavond. Maar...
1: En we hebben inderdaad regelmatig een event. En ja, dat doen we op de deel, op de achterkant van, aan de in de achterkant van ons huis. Ons oude boerderij. We mochten die deel mochten we helemaal verbouwen tot samenkomstruimte. En daar hebben we komende vrijdagavond een worship event.
0: Ja, daar praat ik zo met jullie verder over.

0: Ik ben nog steeds in gesprek met de familie Boetje. Want Boetje is actief in Heerde. Niet alleen de familie, maar ook hun initiatief voor een ontmoetingsplek voor Bijbelstudie, huisgemeente, die vanavond er is, en geloofsontwikkeling. En ze noemde net al, Harriet, vrijdag 2 oktober staat er iets op stapel. Wat gaat er gebeuren in jullie huiskamer, zeg dan maar even?
1: Ja, nou, dat is dus niet in onze huiskamer, want ik denk dat dat een beetje te klein wordt, vol dan. Het is bij ons op de deel aan de achterkant van het huis. Waar we mooie plekken hebben mogen creëren. En het is een worship event. En dat heeft ook de titel gekregen, At His Feet. Dus we willen echt aan de voeten van Jezus gaan zitten. Dat is vooral de uitnodiging om in zijn rust, in zijn vrede te zijn. En van hem ook gewoon echt die vrede weer te ontvangen. En we weten gewoon nu nog niet, we hebben niet van tevoren liederen bedacht of wat we willen gaan zingen. Maar wel heel erg gewoon bij God zijn en dan God laten spreken en laten leiden. En er zijn een aantal worshipleiders vanuit House of Miracles waar we veel mee samenwerken. En dan laten we de Heilige Geest gewoon zeggen, doen wat er gesproken of gezongen mag worden.
0: Het is de eerste keer dat jullie zo'n
1: event... Het is de eerste keer dat we dit doen hier bij ons, ja.
0: Oké, want ik wou zeggen, we zijn de vorige geweest. Daar heb ik natuurlijk gevraagd van hoe waren ze. Maar dat kan ik dus niet, dat kan ik na afloop van deze pas.
1: Nee, maar ik heb wel hoge verwachting dat het gewoon heel mooi gaat worden. Vooral ook omdat we echt heel duidelijk van tevoren het idee kregen van de Heere, die wil ons allemaal graag ontmoeten. En hij houdt ervan als we hem groot maken, hem prijzen, ongeacht welke situatie we zitten. Dus hoe rot onze situatie ook kan zijn, hoe onrustig we ons ook kunnen voelen, als we bij God zijn, dan wil hij ons zegenen met rust en vrede. En dat betekent niet dat je situatie direct verandert. Dat kan natuurlijk wel. Maar je voelt door Gods rust en vrede, voel je je beter. En nou ja, dat is gewoon wat God voor je wil zijn.
0: Dat willen jullie ook uitdragen in een andere in het event, maar ook in al jullie activiteiten die jullie doen vanuit het Boetje. Ik blijf het een mooie naam vinden. En in Heerde. Zo zijn er ook, gaat er iets starten. Want het klokje van gehoorzaamheid tikt daar weer naar 9 uur, zie ik. En als je nu op de dinsdagavond luistert, is het andere programma alweer aan te trappelen. Dus nog, ik wil graag nog veel verder met jullie praten. Als mensen zeggen van, ja, ik wil er meer van weten, kunnen ze natuurlijk komen.
1: Ja.
0: Maar hebben jullie een website?
1: Ja, we hebben een website. En dan...
2: Hetboetje.com.
0: En daar staat alles op, hè? Alle informatie.
2: Ja. Hetboetje.com, daar kun je gewoon alles vinden. Als je het ontstaan, dan kun je het geloofsverhaal lezen, hoe we daar terecht zijn gekomen. Het uitgebreide verhaal van wat Harriet net verteld heeft. /agenda, dan zie je de agenda.
1: En, getuigenissen, ook zeker een aanrader.
0: Genoeg reden om die website te bezoeken, maar ook genoeg reden om een keer bij jullie langs te gaan.
2: Ja, dinsdagavond op een zondag sowieso, dat is elke week.
0: Op zondag, maar nu dinsdagavond is ook elke week, denk ik.
1: Ja.
0: Dus, en dan kunt u inderdaad, moeten ze zich denk ik van tevoren even aan een mailtje sturen. Oké.
1: Mag wel.
2: Voor de dinsdag en de zondag is iedereen altijd welkom.
0: Zondag hoe laat?
2: Zondag om 10 uur.
0: 'S Ochtends gewoon.
2: Ja. Dus het begint om 10 uur, inloop vanaf 9:30.
0: Dan is het House of Miracles. En dan zingen jullie ook, neem ik aan.
1: Uiteraard.
2: Ja, dus het event van vrijdag is in die zin ook niet een theoretisch iets wat we voor het eerst gaan proberen.
0: Nee, maar...
2: In die aanwezigheid van God zijn, door samen in aanbidding te zijn, daar hebben we veel meer ervaring mee. Alleen dit is gewoon puur alleen in die aanbidding zijn.
0: Ik wil jullie danken voor jullie komst in de studio. Een hele gezegende avond toe wensen aanstaande vrijdag. Volgende week vrijdag.
2: Dankjewel, kom gerust langs.
0: En dat is vrijdag 2 oktober. Ik kom er zeker een keer langs, maar ik weet niet of het vrijdag gaat lukken. Iedereen nodig me uit deze week. ik wil in ieder geval de luisteraars bedanken voor het luisteren naar dit programma. Voor deze week. En wil je terugluisteren, kan het via de website RTV794. Ik wil jullie nog steeds bedanken voor de komst in de studio.
2: Graag gedaan.
0: En als u luistert op de dinsdagavond, dus jij net al, kunt u meteen luisteren naar The Soul of 794 met Leo en Hans.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is weer 30 september al. Dit is weer Politiek op Radio bij RTV 794 met Han van der Pol.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag, Casper.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we zeggen elkaar altijd goedemiddag, hè? Ja, tot 6 uur. Politiek bij RTV 794. Politiek op Radio over de Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten.

0: tijd gehouden. Ja.
1: Ja, heel kort, hè?
0: Jij zei 3,5 minuten, hè?
1: Nou, ik zag dat tot... ik keek achteraf dan.
0: Ja.
1: Toen zag ik 3 minuten zoveel staan.
0: Ja.
1: Maar je hebt het echt precies genoteerd.
0: Ja.
1: Want we hebben een winnaar.
0: Ja, 2 minuten en 16 seconden.
1: Alsjeblieft.
0: Ja. Ja, en dat laten we in zijn geheel horen. Maar dat doen we een keer in tegenstelling tot wat we anders doen. Dan hoor je eens een keer helemaal een hele raadsvergadering, Casper.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Van begin tot eind.
1: Ja, van kaf tot kaf.
2: Kan niet wachten.
0: Van kaf tot kaf. Kan niet wachten. Nou goed, voor de liefhebbers die dat ook graag willen horen... u kunt hem ook terug horen bij heerde.bestuurlijkeinformatie.nl. Want al die raadsvergaderingen, die commissievergaderingen... al die vergaderingen worden gewoon uitgezonden. Gestreamd heet dat in het Nederlands.
1: Ja. Ik ga altijd via de contactpagina naar binnen bij de gemeente.
0: Oh ja, er zijn verschillende wegen die naar
1: Jij noemt dat .nl dan.
0: Maar... Ja. Ja, zo staat het ook weer op de website van de gemeente.
1: Ja.
0: Maar goed, je kunt in ieder geval, als je geïnteresseerd bent wat er in Heerden gebeurt... kun je via de website van de gemeente Heerden.nl... kun je op verschillende wegen bij die vergaderingen.
1: Ja, en er staan ook de raadsleden vermeld. Ja, foto erbij ook. En ook de contact e-mail. Ja. Dus als je die een vraag wilt stellen.
0: Ja, en de stukken. En ook de inhoudelijke stukken. Dus alle pdf'jes die kun je daar raadplegen, lezen. En ook printen als je dat zou willen. Maar dat hoeft niet per se, want het is vrij uitgebreid qua informatie. Goed, en daar gaan we het over hebben. En we gaan het hebben over de zeepkist. Want dat is ook een fenomeen in Heerden.
1: Ja.
0: Uitvinding van Robin Hafkamp en dat is onze griffier hier in Heerden. Die heeft de zeepkist uitgevonden, tenminste in Heerden. En daar hebben we 2 mensen op gehad. Dat gebeurt altijd voor de raadsvergadering. Dus van 6:30 tot 6:45 ongeveer.
1: Ja, zoiets.
0: En als je dan wat te melden hebt, wat er in Heerden voor jou interessant is... om eens te melden aan de raadsleden, dan kun je dat op de zeepkist doen. We hebben daar, ik denk, voor de 3e keer nu Femi gehad. Femi Tiemens.
1: Ja, Femi Tiemens. Die komt zo in de uitzending nog haar verhaal doen wat ze daar heeft gezegd.
0: Ja, het ligt een beetje aan mij. Want ik heb wel eens gezegd, we kunnen dat ook uitzenden bij de omroep, bij POR.
1: Mm-hmm.
0: Maar er is geen, er ligt geen kabeltje voor. Dus
1: dat hebben we al een paar keer geprobeerd. En dat is geen goede kwaliteit.
0: De eerste hebben we wel nog steeds. Die staat nog steeds op de website van wojaja.nl.
1: Mm-hmm. Dat waren wij zelf.
0: Dat ook. Nee, dat ging over de... Over de
1: ik weet al. Dat was ook Fanny.
0: Nee, ja, ook. Ja, was ook Fanny.
1: Ja, en... oud raadslid van de VVD.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat was de eerste.
1: Het gaat over eerste. Wapenveld, volgens mij.
0: Ja.
1: Was iets. Maar die twee.
0: Over de folder, geloof ik.
1: Ja.
0: Nou, we hebben het ook gehad over de muziektent op het dorp.
1: Ja.
0: Met alles erop en eraan, die staat er ook op. Maar goed, daar gaan we het nu niet over
1: hebben.
0: We gaan het over Fanny hebben en over haar inbreng van de afgelopen zeepkist.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook nog weer een onderwerp wat natuurlijk vanavond wel heel erg actueel is. Het gaat over de bijeenkomst die gepland staat voor de Noordgouw. Dat zijn, zo Peter Oosterhof zegt, met de geuzennaam de boeren. De boeren houden daar vanavond een bijeenkomst. En die komen dan uitleg geven aan de dingen die zij als dreigende donkere wolken aan de horizon zien. En,
1: voor hun bedrijf.
0: Voor hun bedrijf. Ja. En daar komen ze met z'n allen elkaar ook versterken in de steun die ze aan elkaar willen geven natuurlijk.
1: Kan iedereen naar binnen lopen daar?
0: Het is voor politici, het is voor boeren, het is ook voor burgers, heb ik begrepen. Dus,
1: okay.
0: Maar heb jij de uitnodiging niet toevallig nog bij?
1: Ja, die heb ik al.
0: Nou, daar staat in ieder geval op wie er worden uitgenodigd. Een van de laatste regels staat volgens mij wel wie er komen. Dan ga ik ondertussen even vertellen dat er nu dus ook weer het landelijke nieuws hebben. Niet echt, maar buiten een verijdelde kaping van een vliegtuig. Maar wat wel belangrijk is, de begrotingsbijeenkomsten die hebben toch wel wat opgeleverd. De ene roept dan links heeft gewonnen en de andere zegt ja, dat valt ook wel weer mee, maar... er is in ieder geval een akkoord op het gebied van de Slandse begroting.
2: Ja, de hele sociale zekerheid die ging opnieuw of zo, toch?
0: Wordt gespaard, hè?
2: Ja, die wordt gespaard. Dat
0: wordt helemaal gespaard. Ja, Casper heeft goed geluisterd. Je hebt goed opgelet. Ja. En wat er dan verder nog uitrolt, is natuurlijk wel weer tekorten. Want in die begroting moet wel weer geld binnen. Je kan wel zeggen, ja, dat gaan we niet uitgeven. Maar ja, weet je, er moet wel weer wat binnenrollen. Ik heb begrepen dat box 3 nu weer een dingetje is aan het worden. Ja.

0: Het moet ergens vandaan komen.
1: Ja.
0: Ja. De kleine spade zal uiteindelijk volgens de eerste berichten die ik vanmiddag meegekregen heb, een beetje het gelag moeten betalen, om het dan maar zo te zeggen. Ja.
1: Het is vrij toegankelijk hoor, trouwens, vanavond.
0: Ja. Nou, dat is nieuws uit de Stentor. Die bijeenkomst in de Noordgouw is vrij toegankelijk. En daar wordt uitleg gegeven aan de angsten en ook al de dreigingen die bij de boeren leven.
1: Ja, naar aanleiding van de nieuwe stikstofregels, hè, die Provinciale Staten vorige week heeft afgesproken.
0: Daar komen we straks op terug met de CDA-voorman Hans van Ark. Dorpspartij CDA. Ik had een gesprek met hem eerder deze middag, want hij kon op dit tijdstip niet. Ik heb eerder met hem gesproken over toch wel de aanleiding en wat gaat er dan veranderen. Maar daarover straks meer. We gaan eerst even wat muziek doen en dan gaan we praten met, die gaan we zo bellen, Fanny Timmons. Maar eerst dit. Sommieux. Het heet Dog Before the Dawn.

0: Dat was Samieu en Dark Before the Dawn. Ja, we hadden het al over de zeepkist. Afgelopen maandag was er weer een zeepkist.
1: Ja.
0: En Fanny die stond daar volgens mij voor de derde keer op, of niet?
1: Ja, dat is goed dus wel.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, je bent een zogenaamde recidivist.
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, jaarlijks dan vind ik het toch wel even prettig om niet om geld te vragen, maar om toch even te kijken waar men op een andere manier mee kan helpen.
1: Ja. Ja. Waar vraag je geld voor, Fanny dan? Want
2: ik vraag geen geld.
1: Nee,
2: ik
1: maar,
2: geen geld.
1: Maar is Alzheimer Café, is dat ook toch voor jou? Of,
2: waar je... Jawel, ja, ja, maar daar krijgen we een vaste subsidie van de gemeente, ja, en van een fonds elk jaar. Wisselend van een van de herenfondsen. Dus, maar als ik op de zeepkist kom, dan kom ik voor wat anders. En dan,
1: nou ja,
2: dan kom ik niet om geld vragen.
1: Ik dacht wel even aan Alzheimer, omdat we dat videootje, want een van de onderwerpen was over de over de mensen met dementie, of dementie, ja, zo moet ik het zeggen, ja, problemen. Is dat niet zelden, of?
2: Ik heb wat verteld over FC Veerkracht, de voetbaltraining die er is, onder andere. Ik had een aantal onderwerpen, maar het grootste gedeelte heb ik verteld over de voetbaltraining voor mensen met dementie of niet aangeboren hersenletsel of Parkinson.
0: Ja, nou, gebruik dit, gebruik dit podium dan ook maar, Fanny, want wat heb je daar verteld?
2: Nou, dat een samenwerking is tussen voetbalvereniging SCH en WZC. En Alzheimer, de afdeling Oost-Veluwe. En in Nederland is in Zeist zo'n voetbaltraining. En die wij geven, dat is de tweede in Nederland. En dat is voor mensen met een beschadigd brein eigenlijk. Een wedstrijdje onderling spelen. En het is heel bijzonder om te zien wat voetbal doet met je.
1: Ja, die...
2: We hebben mensen die vroeger gevoetbald hebben. We hebben mensen die vroeger niet gevoetbald hebben. En het is ontroerend om te zien wat het doet en wat het brengt.
1: Jullie hebben daar een mooie video over gemaakt. Heel flitsend ook om te zien en informatief. Maar wat is dan de trigger dat mensen zo ontroeren dan? Wat gebeurt er dan?
2: Je hebt mensen, we hebben een paar spelers die wonen al in een woonzorgcentrum. En die komen wekelijks met hun partner naar de voetbal. Nou, we hadden... We hebben iemand die bijvoorbeeld nooit gevoetbald heeft en die in het begin zat te kijken naar de bal, wat gebeurt hier, dat hij veel alerter wordt en dat hij mee gaat voetballen. Mm. We hebben mensen die bijna niet meer praten, maar door de voetbal weer praten, dat ze gewoon, het is niet te begrijpen, maar... Een mantelzorger, een partner zegt van... mijn man is altijd heel stil. Maar sinds hij op de voetbal zit, praat hij gewoon. 'S avonds praat hij nog. Als mensen komen, vertelt hij over de voetbal.
1: Dat is bijzonder.
2: Want dat, dat opent toch weer luikjes naar vroeger. Mensen kennen elkaar soms nog van de voetbal. Dus dan komen ook de verhalen.
1: Ja.
2: En We hebben bijvoorbeeld een speler die door de dementie slecht ziet. Maar dan staan de vrijwilligers, als ze zijn naam roepen, met de armen te zwaaien, net of er een vliegtuig binnenkomt. Maar dan ziet hij wel waar de bal vandaan komt, waar hij naartoe kan spelen. En het is onvoorstelbaar ook hoe die vrijwilligers allerlei dingen bedenken en verzinnen, zodat iedereen er toe doet. En dat op het veld, zoals mantelzorgers ook zeggen, bij FC Veerkracht is er geen dementie.
1: Nee, en is dit alleen voetbal of zijn er ook andere sporten?
2: Nee, dit is alleen de voetbal. En op het moment hebben we 6 spelers en 10 vrijwilligers en waaronder een... hij wil niet trainer genoemd worden, dus hij noemt zich begeleider. Maar Eddie Zwijnenberg is gewoon geweldig goed als ja, als aanspreekpunt, als begeleider of trainer. En we hadden vandaag ook weer iemand, ja, als die moe wordt, gaat hij scheef lopen. Nou, dan voetbalt hij samen hand in hand met Eddy. Hm. En ja, dat is gewoon geweldig om te zien.
1: Ja, ja, mooi. Mooi
3: instituut. Maar het kan eigenlijk gewoon ook als soort medicijn werken voor mensen met dementie.
2: Ja. Ja, je ziet echt, bewegen is sowieso goed. Maar ja, je spieren, dus je staat wat vaster op je benen. Ja. Je bent alerter. Zit de hele tijd in de buitenlucht. En hoe het kan, weet ik niet. Maar we zijn in april begonnen en we hebben nog nooit regen gehad.
0: Dat is geen toeval.
2: Nee, dat zal wel binnenkort wel eens een keer gebeuren. Ja, je ziet gewoon dat mensen, ze horen er weer bij. Ja. Vanmorgen hoorde ik van iemand, van een partner, die zegt... Mijn man had om 7:00 de kleren voor de voetbal al klaar, want hij ging vandaag weer.
1: Ja, had de zin.
2: Je bent actief en als je ziet hoeveel schouderklopjes eruit gedeeld worden, high fives, we juichen voor elk doelpunt, ongeacht in wat voor doel die komt. Is gewoon...
0: Dat is genieten. Ja. Heb je ook publiek langs de kant staan?
2: Ja, soms wel. We hebben vandaag hadden we buren van een speler die zeiden, nou, we kennen hem niet terug.
0: Ja.
2: Hoe vrolijk die hier is en hoe alert hij is. Ik denk dat 's middags heel veel spelers hartstikke moe zijn. Ja.
1: En in de winter? In de winter gaan jullie dan door of gaan zij dan door?
2: Ja, we hebben wel we hebben gewoon de zomer- en de winterstop die de voetbal ook heeft. Hmm. Omdat we anders niet in met de kantine en met de velden zitten. Hmm. Maar de bedoeling is dat we ook, of er mag sneeuw zijn of weet ik veel, hè, dan kan het niet. Maar normaal gesproken dat we zoveel mogelijk doorgaan. Ja.
1: Ja, of je gaat binnen, hè? Dat kan ook vaarbal misschien.
2: Nee, dat is eigenlijk, want dat geeft al zoveel meer geluid. En
0: er zijn ook beperkingen, zeg maar.
2: De voetbal traint met een dikke laag sneeuw, denk ik ook niet op het veld. Nee. Dus,
1: Fanny, wat is een dementievriendelijke gemeente? Want dat is 31 oktober. Kun je daar wat over vertellen?
2: Alzheimer Nederland heeft een dementiescan die we jaarlijks eigenlijk bij de gemeente afnemen. Heb ik een aantal keren gedaan. En als je daar op, 7 of 8 punten zijn, als je daar op 5 boven het landelijk gemiddelde scoort, dan voldoe je aan heel veel dingen dat je een dementievriendelijke gemeente bent. En een dementievriendelijke gemeente houdt in dat je de mantelzorgers wat aanbiedt. En dat je de mensen in beeld hebt, dat je het beleid ook echt de paragraaf noemt van dementie, want dat is wat anders dan een verward iemand. Dus het wonen, Triada is geweldig bezig om ook rekening te houden met wonen, met loopzones. Heerde voldeed best al wel. Dat had vorig jaar ook al wel gekund, maar toen zei de beleidsambtenaar en de wethouder van wij willen het ook goed kunnen waarmaken. Je kunt wel zeggen, nou doe me dat certificaat, maar dat zie je soms. En dan gebeurt er verder niets. En ja, als ik nu zie wat er, hoe men de gemeente bezig is, ja, dat is gewoon...
3: Maar ik had ook gelezen dat u raadsleden dat voor 21 oktober in mijn hoofd zo had uitgenodigd om bij WCC om die certificaat uit te reiken voor dementievrije gemeente.
2: Ja, dat ze
3: heeft u daar eigenlijk al antwoord op? Of?
2: Die uitnodiging is heb ik ook nog even op papier gedaan. Dus ik verwacht wel dat daar wat raadsleden bij zullen komen. Want de uitreiking is door de voorzitter van de regionale afdeling. Die overhandigt het certificaat aan de wethouder.
3: Ja,
0: Okay. Dan gaan we, nog meer van horen, neem ik aan.
1: En dan een nieuwjaarsbijeenkomst, hè, waar je ooit begonnen bent met de zeepkist. Hè? Heb je toch ook weer een oproep gedaan aan de raadsleden?
2: Ja.
0: Nou, bij deze ook nog alle heerdenaren zelf, want ik denk dat dat ding nog steeds speelt, dat onderwerp. Voor mensen met een beperking, die worden eigenlijk een beetje uitgesloten, buitengesloten.
2: Nou ja, dat hoeft helemaal geen beperking te zijn, maar je hebt ook mensen die dat toch een beetje, dat is niet voor mij. Heren zijn we samen en dat is met alle mensen die er pas wonen, mensen die er langer wonen, mensen die het voor de wind gaat, mensen die het leven lastig is. Voor iedereen. En je ziet dan, en daar is de burgemeester echt ook een trekker in als je ziet wat hij dan doet, om mensen mee te nemen. Maar de mensen die je meeneemt, die voelen zich gehoord en gezien.
0: Ja.
2: En zoals de raadsleden ook, je maakt beleid, ook voor de groepen die het lastiger hebben. En ja, hoe mooi is het dan als je op die avond de mensen waarvoor je beleid maakt, waar het leven niet zo handig voor is, dat je die een warm welkom daar geeft.
0: Nou, dat lijkt me een goede oproep.
1: Ja, prachtig. Ja. Nou, dankjewel, Fanny.
0: Ja, hartelijk dank voor je bijdrage.
2: Ik heb eigenlijk, ik weet niet of jullie nog heel kort even de tijd hebben.
1: Zeker wel.
2: Ik heb nog een onderwerp en dat is dat mensen welkom blijven bij de verenigingen. Stel dat je altijd muziek hebt gemaakt bij een muziekvereniging. En misschien gebeurt dat hoor, dat weet ik niet. Maar als dat niet meer lukt door een beperking die je op dat moment hebt, hoe mooi is het als je dan nog wel naar de repetitieavonden mag komen.
0: Oh ja.
2: Dat je in de zaal gaat zitten, maar dat je in het, want je houdt van muziek en dat je in de pauze toch samen met mensen zit die waar muziek ook zo belangrijk voor is. Dat je erbij blijft horen.
0: Blijf
2: en dat
0: komen.
2: Kan bij een koor, dat kan bij een damvereniging, noem maar op. Dus dat hoop ik ook, dat mensen mogen blijven komen als ze niet meer aan de hoge eisen soms voldoen.
0: En is dat een oproep naar de vereniging of ook een oproep voor de mensen die het overkomt?
2: Zeker een oproep naar de verenigingen ook. Hè? En het zal misschien best bij sommige verenigingen al wel gebruiken. Maar kijk hoe je mensen binnenboord houdt, ook als ze niet meer naar een concert kunnen zingen. Als ze met de dammen soms de stenen verwisselen. Nou, als daar één of twee mensen bij die damclub zitten, is het dan zo erg dat je als iemand van wit naar zwarte stenen gaat, dat degene waar je mee speelt dat ook dan doet?
0: Ja.
2: Moet geen opvang worden, maar
0: zo af en toe een keer daar ruimte voor maken is heel prima.
2: Ja, laat mensen erbij blijven horen. Ja.
0: Fanny, voor het moment dank. En ja, we spreken u zeker weer, want ik denk dat jij wel iemand van de vaste gebruikers van de zeepkist in de toekomst zult zijn.
2: Ja hoor, volgend jaar ga ik er weer staan.
0: Helemaal goed. Dank je voor je bijdrage.
2: Ja, bedankt.
0: Fanny Tiemens. En de gebruiker van de zeepkist, de vaste gebruiker van de zeepkist zou ik zeggen. En dit is Bleeding Strings en Ashes of My Name.

0: Weet je, bijzonder einde. Ashes of My Name en The Bleeding Strings. We zeiden het in de aankondiging al. We hebben een heel korte raadsvergadering gehad. En misschien wel de kortste van de hele geschiedenis ooit. Inclusief het openingsgebed en de sluiting duurde dit 2 minuten en 16 seconden. En dit is ook de eerste raadsvergadering die we in zijn geheel laten beluisteren. Hier komt de raadsvergadering van 28 september.
1: Dames en heren, het is exact 19:30. Mag ik u, voor wie dat wil, uitnodigen om te gaan staan voor het ambtsgebed? Heer, wij zijn hier bijeen als raad van onze gemeente Heerde, ieder vanuit zijn of haar geloofs- of levensovertuiging. Wij voelen ons geroepen om de verantwoordelijkheid te dragen deze gemeente integer te besturen vanuit wederzijds respect en vertrouwen. We vragen u om kracht, inzicht en wijsheid bij het uitoefenen van deze verantwoordelijke taak, zodat onze besluiten bijdragen tot het welzijn van onze samenleving. Amen. Precies op het goede moment een berichtje. Dames en heren, welkom bij deze raadsvergadering. Welkom ook aanwezig op de publieke tribune, inwoners van Heerden en andere belangstellenden die via de livestream meekijken of meeluisteren. We hebben geen verhinderingen vanavond, dus we zijn compleet. En ik concludeer daarbij dat het quorum aanwezig is en dat ik hierbij de vergadering kan openen. Zijn er mededelingen van uw kant? Geen mededelingen. Dan gaan we over naar het vaststellen van de agenda. Het is een vrij beperkte agenda met 1 hamerstuk en de lijst ingekomen stukken. Is die akkoord? Ja? Vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 3. Beleidsplan schuld, dienstverlening, het enige hamerstuk van vanavond. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Niemand? Is er behoefte aan stemming? Nee? Aangenomen. Dan gaan we naar de ingekomen stukken. De raad, uw raad, besluit hierbij over de afdoening ervan. Zijn er leden die opmerkingen hebben over de wijze, voorgestelde wijze van afdoening? Kunt u dan instemmen met deze wijze van afdoening? Ja? Nou, zoals ik altijd zeg, indien bespreking van een ARI, een actieve raadsinformatie, of de beantwoording van de schriftelijke vraag gewenst is, dan kunt u dit via de agendacommissie later agenderen voor de commissievergadering. En is die ook vastgesteld. Actualium niet van toepassing. En dan wil ik iedereen danken voor de inbreng. En ook aan de mensen die deze vergadering gevolgd hebben. Ik hoop dat u het heeft volgehouden. En ik sluit hier bij de vergadering en nodig iedereen uit voor een hapje en een drankje.
0: Ja, dat was onze eigen burgemeester. Die kwam er echt met een... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Met een sisser af? Of een Jantje van Leijen? Of wat is
2: dat? Nou ja, gewoon de puntjes behandeld, toch?
0: Ja, ja.
2: En dan heb je al een hapje en een drankje verdiend.
0: Ja, ik vond het te kort, hoor. Maar goed, ja, dat is mijn...
2: Hoezo te kort?
0: Ja, ik vind wel, het mag wel minimaal 5 minuten duren voordat je wat gaat drinken, maar...
2: Ah, nee, joh.
0: Nee?
2: Kom op.
0: Oh, dan zie ik het helemaal verkeerd.
2: Nee, dat zie je verkeerd. Ja. Ook voor degene die daar op bezoek is.
0: Dat is wel. Nou, zoals ze zeggen, je kunt het ook nog een keer terugzien. Heerde.bestuurlijkeinformatie.nl.
2: Ja.
0: Dan kun je zien hoe snel het afgehandeld is. Ik moet zeggen, ik heb er een paar klikjes tussen uitgehaald. Want jij zei dat het 3 minuten duurde, maar ik kwam niet verder dan 2 minuten 16.
2: Ja, ik keek altijd achteraf. Ja. Toen zag ik 3 minuten zoveel. Ik denk, oh ja, dat is heel kort.
0: Maar goed, we hebben nog een onderwerp en dat heeft ook wel de tijd nodig. Dat gaat namelijk over de agrarische sector, de boeren, zou ik maar zeggen. Er staan natuurlijk heel veel spandoeken langs de weg met de oproep om boeren te steunen. En we stelden Hans van Ark van de dorpspartij CDA de vraag of wij als Heerdenaren de boeren niet te weinig gesteund hebben. Wat dan het probleem is waar die boeren mee te maken hebben. Want hij heeft in zowel de gemeenteraad gezeten, heb ik het over 30 jaar geleden, als in provinciale staten heeft hij gezeten. En hij zit nu weer in de gemeenteraad. Dus hij heeft wel een beetje zicht op wat de afgelopen 30 jaren gespeeld heeft. En hij kon nu niet. Ik heb hem vanmiddag al eerder aan de lijn gehad en een aantal vragen gesteld. Want er is vanavond een bijeenkomst in de Noordgouw. Je hebt de uitnodiging gelezen, Han.
2: Ja,
0: waar gaat het over? Staat er nog een korte omschrijving in de uitnodiging?
2: De nieuwe stikstofregels die dan in het provinciehuis zijn afgesproken vorige week.
0: Ja.
2: Ja, wat voor gevolg heeft dat dan voor zo'n boerbedrijf waar je vaak aan voorbij rijdt hier in Heerden? En dat, daar wordt informatie over gegeven. Wat hangt dan boven het hoofd? En vaak de agrarissen hebben denk ik ook nog wel vragen natuurlijk.
0: Ja. Die zullen vanavond
2: die ze willen delen of twijfels of toch emotie.
0: Ja, er wordt altijd heel makkelijk gezegd van uitkopen en zak met geld. En,
2: ja, dat denk je dan vaak, maar er zit wel meer.
0: Er zit wat meer achter.
3: Maar die plannen die komen ook vooral vanuit Den Haag. Zou een gemeente dan daar wel heel veel... Die kan er niet heel veel aan veranderen, lijkt me, toch?
0: Nee, maar dat blijkt ook wel uit de informatie van de afgelopen weken. Is dat Den Haag heeft bij de provincie neergelegd... als jullie eruit komen, dan leggen wij ons in Den Haag daarbij neer. Hmm. Die vraag heb ik ook gesteld aan Hans van Ark. Want wat hebben wij dan nog als terecht... wat hebben wij dan nog als lokale politici in te brengen? Dat is luisteren en steunen in dit geval, want... Ja, er zijn dus een aantal dingen worden gewoon op provinciaal niveau besloten. En daar heb je dan als boeren ook maar bij neer te leggen. Heel veel komt natuurlijk uit Europa, heeft met milieu te maken. Maar ja, een van de belangrijkste vragen die ik aan Hans gesteld heb is natuurlijk... is dit nou een probleem van geld of is het een probleem van maatschappelijk milieu... opstoppingen, zou ik maar zeggen. Tot dat gesprek... kwamen we vanmiddag en daar kwam het volgende gesprek uit voort. En die vraag stellen we aan Hans van Ark, fractievoorzitter van de dorpspartij CDA en Heren. Lokaal politicus, is het ook niet meer een maatschappelijk probleem, een milieuprobleem, dan een subsidieprobleem horen?
4: Het is in ieder geval een maatschappelijk probleem. Met een hele lange voorgeschiedenis. Waar we natuurlijk allemaal met het gezonde verstand bij zijn geweest de afgelopen, 20, 30 jaar. Mm-hmm. Vaak wordt meneer Mansholt nog aangehaald. Ja. Maar wat hij in die tijd voorstelde, en toen ging het nog om de Europese EEG, was dat denk ik toen nog. Dat er enorme subsidies werden gegeven vanwege schaalvergroting. Was natuurlijk op dat moment, zei iedereen, van dat is goed beleid. Al die kleine boertjes met een paar koeien en een paar varkens. Die hadden op die wereldmarkt het nakijken. Dus op dat moment zei iedereen, ja, dat is mooi beleid. Dat er subsidies komen, zodat de boerenbedrijven wat geconcentreerd kunnen worden. En op basis van grootschaligheid wat beter concurreren.
5: Mee kunnen komen.
4: Nu zijn we weer 30, 40 jaar verder. Dan roept iedereen van ja, dat was helemaal vouwbeleid. Want het is juist die grootschaligheid geweest. Waardoor de milieuproblematiek is ontstaan. Hè. Ik ga even een beetje kort door de bocht. Wat je van mij ziet op dit dossier, en dat zien we op heel veel dossiers, is dat de tijden veranderen ook weer. En dan heb je weer nieuwe inzichten. En dan moet je op basis van die inzichten opnieuw nadenken. Van wat is nu weer wijsheid?
5: Ja, ja. Ik reed vanmorgen naar Heerde en dan kom ik spandoeken tegen met steun de boeren. Hebben we die boeren afgelopen jaren toch al gesteund? Of heb ik het nou helemaal verkeerd begrepen?
4: Nog sterker, ik denk dat... ook dat verschilt van jaar tot jaar. Volgens mij hebben een aantal boeren ook hele beste jaren achter de rug... om zeker zo te zeggen in een bedrijfseconomische term. Maar ook daar hebben ze dan weer heel weinig invloed op. Hè, want dat is afhankelijk van melkprijzen en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat de boeren onze sympathie hebben... echt oprecht onze sympathie hebben... En dat geldt volgens mij voor heel veel Nederlanders. Ja, dat lijkt me logisch. Zij zorgen voor het voedsel. Ze zorgen dat het landschap er goed bij ligt. Ze zijn onmisbaar voor een onmisbare factor in de Nederlandse samenleving. Ik bedoel, maak een plaatje van Nederland. Dan heb je altijd een molen en een koe en een bijland. We hebben weer een boerderij.
5: Ja.
4: Dus dat de boeren aan onze warme sympathie hebben, en zeker nu ze dus bedreigd worden door alles wat er nu op hen afkomt, vind ik het compleet terecht dat de samenleving achter die boeren staat en zegt van wat gebeurt hier nu? En tegelijkertijd moet er wel iets gebeuren. Ik bedoel, we zeiden net al, het is een maatschappelijk probleem. Het is ook geen politiek probleem, het is een maatschappelijk probleem. En daar moet samen zien uit te komen. En dan moet iedereen, als het met name over die stikstof gaat... Het gaat niet alleen om stikstof, hè. Het gaat ook om waterhuishouding. Het gaat om gebruik van pesticiden. Het gaat om sommige plekken in Nederland watertekort... op andere plekken in Nederland weer wateroverschotten. Het is natuurlijk een hele serie van problematieken. En dat vind ik dan wel bijzonder aan het pakket... wat er dan nu dan in Den Haag bedacht is. Dat gaat niet alleen maar over stikstof. Want dan heb je volgend jaar weer het verhaal van het water te pakken. Dus daar wordt wel geprobeerd om nu, zoals je dat van zo mooi noemt, integraal te kijken naar wat moet er nu gebeuren om in Nederland de boel gaande te houden.
5: Ja, dat er wat moet gebeuren, dat lijkt me duidelijk. Alleen, de pijn zal ergens geleden moeten worden. En de kans is groot dat het bij de boeren toch wel ook voor een deel terechtkomt.
4: Ja, nou, hou me even niet aan de percentages. Maar volgens mij zijn de cijfers ongeveer dat de helft van de stikstof gaat dan.
5: Ja.
4: De helft daarvan wordt veroorzaakt door de boeren. Maar er zijn ook andere sectoren, dat is die andere helft, in de samenleving. Ik denk aan de industrie, ik denk aan het verkeer, transport. Die zijn verantwoord voor die andere helft. En die worden in die plannen, dat wordt een beetje onderbelicht, maar net zo goed aangepakt. Het is niet zo dat het alleen maar op de boeren wordt afgewenteld. Ook de industrie, ook het vervoer. Ik bedoel, wij rijden allemaal in Nederland al een aantal jaren overdag hopelijk keurig 100. Dus elke sector moet zijn bijdrage leveren. Volgens mij gebeurt dat ook in deze plan.
5: Ja. Ja, ja. Dan gaan we even naar de realiteit van de dag. Het beleid in Den Haag wordt gemaakt. Men probeert daar eruit te komen, maar er zit nog een laag tussen. We hebben een provincie. Daar heb je zelf bij Provinciale Staten heb je ook een aantal jaren gezeten. Nu zit je weer bij de lokale politiek. Waar ligt de oplossing? Op welk niveau?
4: Nou, in dit geval, als het heel concreet om de heer de situatie gaat, ligt de oplossing wel in het Gelderse pakket. Waarom weet ik dat zo zeker? Omdat de minister heeft gezegd dat een provincie zelf met plannen komt die beter passen binnen de provinciale context, dus binnen je eigen situatie, daar hebben die voorrang op mijn plannen, mits dezelfde doelstelling gehaald wordt. Dus Gelderland heeft al een tijd geleden een pakket gepresenteerd. We hebben onlangs, was er een bijeenkomst in Stroem met alle bestuurders, daar was de minister ook bij, die heeft daar zijn handtekening onder gezet. Dat pakket is inmiddels aangenomen door Provinciale Staten vorige week. En dat pakket is overigens ingediend door BBB-gedeputeerden. Ook nog belangrijk om dit te vermelden. Dat pakket wordt ook het uitgangspunt van heren. Waarom zeg ik dit? Omdat ik dus denk dat het geen politiek probleem is. Weet je, ook zelfs BBB-gedeputeerden komen met dit soort maatregelen. Dus het staat los van partijpolitieke opvattingen. Natuurlijk zal de ene partij iets meer zus en de andere partij iets meer zo willen. Maar iedereen ziet wel in, er moet hier in Nederland wel wat gebeuren. Omdat de boeren toch hartstikke op slot zit, ook in Heerlen.
5: Ja.
4: Een aantal projecten die gewoon niet door kunnen gaan. En dat moet van slot af. Nou, daar moeten we met z'n allen aan werken. En dat bedoel ik met het is een maatschappelijk probleem. Het is geen politiek probleem waarbij politieke partijen hier heel erg verschillend over denken ofzo.
5: Nee.
4: Daar geloof ik niks van.
5: Nee.
4: We moeten hier samen uitzien te komen met de sector van de boeren, maar ook met de andere sectoren die verantwoordelijk zijn voor stikstofuitstoot.
5: Ja. Nou zei je in het begin al van, er is natuurlijk een bijeenkomst belegd om uit te leggen, dit kan dus niet naar politiek toegeschoven worden. Er is een bijeenkomst om uit te leggen waar we staan. Of is het gewoon een avond om eens bij elkaar te gaan zitten en de problemen aan te horen? Hoe staan jullie erin als lokale politiek, zou ik maar zeggen? Want ik neem aan dat de lokale politiek daar ook naartoe gaat.
4: Zeker, zeker. Ik denk dat wij er allemaal zullen zijn. Op uitnodiging van de boeren. Dus de boerenorganisatie, dus de lokale boeren. Dus ik hoop ook dat die vooral komen vanavond. De lokale boeren organiseren deze bijeenkomst. Ik denk dat de gemeente iets gefaciliteerd heeft in gebouwen en dat soort dingen. Maar helemaal prima. Het is een bijeenkomst van de boeren. En wij zullen daar zijn om te luisteren naar wat die boeren tegen ons te zeggen hebben. En om te kijken wat wij lokaal kunnen. Want het beleid op dit hele terrein wordt, zoals ik zei, niet gemaakt in Heerlen, maar in Arnhem. En een klein beetje in Den Haag, maar vooral in Arnhem. Maar dat neemt niet weg. Dat je als lokale politiek natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt. Het gaat hier wel om een belangrijke factor in de hele samenleving. Kijk alleen maar in de IJsselvallei, nou, daar zitten toch nog wel heel wat boeren aan. En niet alleen in de IJsselvallei, ook op andere gebieden in Heerlen wel. Je mag van de lokale politiek verwachten dat we luisteren naar wat die boeren nu te melden hebben. En dat we ook nagaan van wat kunnen wij voor jullie betekenen.
5: Ja. Want het is vooral luisteren dus.
4: Dat is ook de vraag. Hè? Dus de boeren hebben ons uitgenodigd van wil ons willen jullie ons verhaal aanhoren? Dan gaan we doen. En we gaan natuurlijk graag het gesprek aan. Maar dat zo zie ik het. Dus de boeren hebben vanavond... die hebben het podium. Die doen hun verhaal. En daarna kunnen we het gesprek aangaan. Daarbij we... Nou, hoe zit dit dan? Hoe hadden jullie dit dan bedoeld? En wat kunnen we wel en wat kunnen wij ook niet? Mm-hmm. Nou, zoals ik al zei, over dat beleid... daar gaan we niet over. Dat wordt in Arnhem en in Den Haag gemaakt. Nou, we kunnen gewoon nadenken over wat betekent dat nou voor de hele situatie.
5: Ja.
4: En welke manoeuvreerruimte heeft een lokale overheid dan wel?
5: Ja, dan zit je als partij niet meer in het college, maar weet je ook of er iets vanuit het college of vanuit het gemeentelijk bestuur nog die kant op gaat?
4: Ik neem aan dat de portefeuillehouder, zo heb ik het ook een beetje begrepen, vanavond wel wat zal zeggen.
5: Oké.
4: Ja.
5: Waar hoop je op?
4: Ik hoop dat de boeren alle kans krijgen om hun verhaal goed te doen. Ik hoop ook dat we niet verzanden in eindeloos veel statistieken en cijfers. Want deze discussie gaat ook gepaard met heel veel cijfers en heel veel statistieken. Waarvan iemand anders dan weer roept van, ja, maar dat is niet het goede tabelletje. Dus dat hoop ik ook, dat we niet in een hele technische discussie terechtkomen. Ik hoop ook dat het een heerder bijeenkomst wordt. En dat er dus niet allerlei factoren van buitenaf komen. Dus dat we echt als heerder naar, dat bedoel ik dus heerder waar het feest en voort, met elkaar kunnen spreken. En ik hoop dat wij door de avond van vanavond ook door de boeren duidelijk gemaakt krijgen van oké, hier zitten onze belangen en wat kunnen jullie als lokale overheid, wat kun je niet, dat heb ik net een beetje aangegeven, maar ook wat zouden we wel kunnen doen om achter hen te staan en hen daar ook bij te faciliteren.
5: Ja.
4: Je moet het ook misschien wel een beetje vergelijken met even wat verder terug, bijvoorbeeld NKZ-crisis, 25 jaar geleden inmiddels. Ja, dat beleid werd ook niet door die lokale overheid bepaald. Maar je kunt als lokale overheid natuurlijk wel zorgen dat je present bent op het moment dat dat in jouw gemeente moet worden uitgevoerd. En present ook in de zin van dat je dan de belangen van je inwoners ook durft te baten.
5: Ja.
4: Daar ben je voor als lokale politiek. Ja. Iedereen, kijk, het systeem in Nederland zit zo in elkaar. We hebben allemaal gescheiden verantwoordelijkheden. En onze verantwoordelijkheid als lokale politici is, en dat hoop ik dus dat we dat voornamelijk waarmaken, is dat je zegt, nou, oké, we zien dat dat beleid jullie treft en jullie kunnen ons helder uitleggen wat dat betekent. En dat wij op onze beurt kunnen nagaan, wat kunnen we wel als lokale overheid voor jullie doen. En, weet je, ik ben niet zo van nog meer brieven schrijven naar de minister en zo. Ik vraag me af of dat allemaal heel veel helpt. Dus ik zou dan veel liever nadenken over, toekomst, wat zien we lokaal op ons afkomen, waar kan het gemeentebestuur helpende hand toereiken, et cetera.
5: Ja. Ben je alleen van de dorpspartij CDA vanavond in?
4: Onze hele fractie is aanwezig.
5: Is dat meteen ook de ondersteuning die je graag zou willen hebben voor de boeren?
4: Nou, we hadden een fractievergadering gepland voor vanavond. Die hebben we gezet. Dus in principe is de hele fractie vanavond aanwezig.
5: Ja, weet je weet niet van de andere partijen of die hier komen?
4: Nee. Ik denk dat alle partijen aanwezig zullen zijn. Dus dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. We hebben er even over gesproken van elkaar. Maar of dat met welke delegaties komen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar kijk, de uitnodiging was breed aan alle raadsleden en aan alle burgers van Heerde. En wij zullen er in ieder geval als fractie compleet zijn.
5: Nou, ik wens je een hele vruchtbare avond vanavond.
4: Dankjewel.
5: Hans van Aardelijk, dank voor je toelichting. En we spreken elkaar. Als u echt nodig is, dan bel ik je weer.
4: Is helemaal prima.
5: De fractievoorzitter Hans van Aardelijk van de Dorpspartij CDA in Heerde. Hartelijk dank.

0: gaan er vanavond naartoe. We gaan het zien. We wensen de boeren vanavond een hele vruchtbare avond ook. Ik dacht, laten we die uitzendingen maar afsluiten met een beetje bombastische muziek. Dat moet wel passen, toch, Han?
1: Zeker.

0: Ja. En dat was... Die kwam echt binnen, hè, deze. Zo.
1: Maar even bijkomen.
0: Ja, dat was even bijkomen, ja. Ja. Maar goed, zit er weer op.
1: Ja. Ja. Op naar de avond Noordgouw, hè.
0: Wacht even, hier gaat iets niet goed. Even overschakelen op een ander deuntje, jongens, want dit is een beetje te zacht. Zo, dit is beter. Ja, vanavond dus Noordgouw, hè?
1: Ja.
0: De bijeenkomst belegd door de boeren in Heerde. Tegenwoordig mag boeren weer, hè? Dat is een soort geuzennaam, zeg Peter Oosterhof in de vorige vergadering. Ik zag het ook op de spandoeken staan. Dus,
1: ja, ik word de rubberboer genoemd. Ja.
0: Ja. Ja, de melkboer heb je.
1: Ja, dus.
0: Ja. Ja, Erfkens heeft ook een naam. Maar ja, heel wat anders.
1: Ja. Nee, maar dat was een helder uitleg van de heer Varken.
0: Ik hoop dat het vanavond in ieder geval verhelderend is voor de mensen die er nog niet alles van af weten. Ga er naartoe. Wees uitgenodigd in ieder geval. En ja, of het nou precies hoort wat je graag zou willen horen, weet ik niet. Maar, ja.
1: Ja, maar ja, dat geldt voor elke bijeenkomst. Ja, dat kan.
2: Wat verwachten jullie er eigenlijk van?
0: Ja, nou ja, net wat Hans van Aardig zegt. Luisteren, gewoon luisteren. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Nou ja, dat je wel informatie krijgt. Oh ja, dat gebeurt er dan, hè, met zo'n onderneming, zo'n agrarisondernemer. Ja. Dat hangt dan boven het hoofd.
0: Ja, mijn vader was ook boer, dus ik ben ook een klein beetje betrokken.
1: Ja, ik moet er ook niet aan denken als ondernemer dat je dan echt helemaal gestuurd wordt door de overheid.
0: Ja,
1: lijkt me ook niet.
0: Nee. Ja, goed, wij zijn ook burger, dus we hebben daarnaast ook weer wat andere dingen. Ja. Goed, volgende week zijn we er weer, hè? Weer met een uitzending. Ja, weer op woensdag, weer op Por.
1: Ja, en misschien kan iemand wat nog vertellen over deze avond. Nou ja, het zou mooi zijn.
0: Ja, ik neem vanavond wel een microfoon mee, dus ik ga proberen wat dat op te nemen. Ja. Goed, ik moet zeggen, het zit er weer op.
1: Ja.
0: Voor jullie straks eet smakelijk als je er naartoe bent. En een fijne avond nog.
1: Ja, u ook.
0: En we zien elkaar weer in ieder geval volgende week woensdag.
1: Leuk.
0: Ja. Dank voor het luisteren. En dank voor de gasten die we gehad hebben. Graag. Tot volgende week.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, welkom. Barry. Serieuze luisteraars bij de... Dit is hem, de 78ste aflevering van Uma Guma. Next Level Radio voor Silent Movers, Misfits, Lone Wolves...

Maar is niet makkelijk. En daarom laten wij ons vanavond geheel sfeervol voor de eerste keer begeleiden door de legendarische IJslandse componiste. Moeilijke naam, Hildur Guðnadóttir. En die neemt ons mee naar 2019. Introductiepraatje heb ik niet. Gaat over Arthur Fleck, de film, geregisseerd door Todd Phillips. Misschien kunnen jullie het horen. Joaquin Phoenix won er een Oscar mee. Dit is de muziek die hoort bij de film Joker vanavond.

Leuk Duits bandje Novalis. Mooi jaartal, 79 kwam dit uit van het album Flossen Engel. Het liedje heette Atlanto. Klopt dat? Ja. Dit is een onbekende band.

Nou, mocht u zich nog afvragen, wordt dit nog bij de film? Nee. Ik heb Google Gemini gevraagd, maken ze een stukje muziek wat aansluit bij mijn programma en bij de film. En dit is het geworden. The Unforgiving Mile. Ah, Camel komt eraan.

Camel, Lady Fantasy, Medley. Ja, natuurlijk van het album Mirage. Ik ga eens iets anders doen. Ik heb dit vorige week veel geluisterd op mijn werk. Past dit wel in de show? Ach ja, als ik het op mijn werk luister, past het ook in die show. Album van Vangelis uit 98, El Greco. De bekende Griekse schilder. Nu zit ik er toch doorheen te lullen. Ik heb een keer schilderij gezien van die gast. In Lille. Dat heb ik onthouden. Toen ben ik het album gaan luisteren.

Mooi, de regisseur Todd Phillips speelde deze zwaarmoedige op cello gebaseerde muziek af op de set tijdens het filmen. Dit hielp acteur Joaquin Phoenix enorm om in de juiste gemoedstoestand te komen. Een van de beroemdste scènes in de film waarin Arthur een geïmproviseerde griezelige dans uitvoert in een openbaar toilet nadat hij een grens over is gegaan, was volledig geïnspireerd door de muziek van Guana Datir, die op dat moment op de set werd afgespeeld. De cello als stem van Arthur. De muziek steunt zwaar op de, moeilijk woord, Haldorophone. En weerspiegelt de interne pijn en isolatie van het hoofdpersonage. Naarmate Arthur verder transformeert in de Joker, wordt de muziek luider, dreigender en orkestraler. Ik heb gelijk zin om die film te gaan kijken. En dit is muziek die ook mooi aansluit bij de sfeer van de film. Sigur Rós.

De dame die deze muziek maakte. Hildur, geboren te Reykjavik, IJsland. Dat had ik er niet bij hoeven te zeggen. Ik eet geen chips vanavond, maar ik had een vinger in mijn mond. Geboren in een muzikale familie en begon als jong meisje met cello spelen. Voordat ze wereldwijd doorbrak als filmcomponist, speelde ze in diverse experimentele bands. Waaronder Panasonic. Ah, die ja. Werkte ze veel samen met de eveneens beroemde en overleden IJslandse componist Johan Johansson. Daar hebben we wel eens wat van gedraaid, van de stukken Sicario en Arrival. Haar stijl onderscheidt zich door een minimalistische, maar emotionele, zware benadering. Mooi om even te luisteren.

Ik zie eigenlijk steeds voorbij komen op YouTube, denk ik. Nee, Putlocker. Chernobyl, serie van HBO. Daar heeft zij ook de muziek voor gemaakt. Dat was dan ook het enige wat me is bijgebleven van aflevering 1. Beklemmende geluid. Ik kon er eigenlijk niet naar kijken verder, die serie. Maar zij won daar een Emmy en een Grammy Award voor. Beste originele muziek won zij ook voor deze film, Joker.

Het is mooi geweest, hè? Eerste uur. Ik draaide nog Arboretum, When Delivery Comes. Want ik had vorige week gezegd, die band ga ik vaker draaien. Nou, bij deze. Kijk uit naar uur 2. Nog meer vage muziek geprogrammeerd. Het hoogtepunt wordt iets van Anna von Hauswolf. Gisteren ontdekt.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: It's really good.
1: Panic Attack, ja. Dream Theater stond op het 8e album van de band uit 2005. Altijd even leuk om te kijken op de talisman van de show, progarchives.com. De band is 16 albums onderweg, dit was het 8e album. Krijgt als score een 3,7 van de 5 sterren op dat platform. Wat was het beste album van de band? Vroeg ik laatst ook aan mijn collega Patrick Woesterhof. Hij luistert. Ik zei, wat is jouw favoriete album van de band? Metropolis Part 2, zei hij toen. En dat wordt ook op de website het hoogst genoteerd. 3427 keer gestemd op dat album met een gemiddelde van 4,32 sterren. Interessant. Octavarium 3,7, een van de mindere albums. Nou, Panic Attack was leuk voor vanavond. Binnenkort een keer wat anders draaien van die band. Ah, dit is ook mooi. Silver Mount Zion. Sit in the middle of three galloping dogs.
2: We are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others. Underline it, but let us watch. We are to be watchmen in these end times and to be

Goed, Silver Mount Zion, Sit in the Middle of Three Galloping Dogs, Genesis, Robbery, Assault and Battery. Mooi stukje, spannende scène, Escape from the Train uit de film Joker. En ik vroeg Gemini om een suggestie voor vanavond. Nou, probeer Mogwai eens een keer die band met het nummer Auto Rock. En die heb ik gisteren nog even ingedrukt.

ene Anna von Hauswolf was dat, Ugly and Vengeful. Duurde eigenlijk 16 minuten. Ik heb de eerste 5 minuten er even afgehaald. Er gebeurde helemaal weinig. Ik vond de climax wel aardig. Ugly and Vengeful. Volgens mij was dit hem. De 78ste aflevering alweer van Uma Guma. Een programma gemonteerd en gepresenteerd door Richard Hofmeijer voor RTV 794. Waarvoor bedankt en vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En het chagrijnige heerschap en onuitstaanbaar collega's ook wel te vinden op Facebook en Instagram. Voor nu laat ik u alleen met de sfeervolle klanken van Hildur Guðnadóttir. Uiteraard voor de film Joker. Ik zeg welterusten en tot volgende week. En Barry is terug uit Suriname. Dus wie weet schuift de huisfilosoof van deze omroep dan wel weer aan. Welterusten.

0: I met Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangst daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
6: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Gaat heel erg snel, gaat het. Gaat goed, hè? Ja? Imagine, John Lennon.

0: secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer af.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.